0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingle in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac des Brennettes tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim €5.000 aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterkt reporten. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac des Brenets tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de

0: belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Michiel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenviel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenviel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda

0: werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de dicties raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Me gusta mi reggae.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. In Letland gaan vandaag zo'n 1,4 miljoen kiezers naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens de peilingen maakt de centrumrechtse regering een goede kans om door te regeren, wat historisch zou zijn voor het wisselvallige politieke landschap. Grote ophef is er over oppositiepartij Suverena, die tweede staat in de peilingen. Partijleider Stepanenko ligt zwaar onder vuur omdat ze ruim 4 ton aan giften uit Rusland kreeg. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op tot nieuwe landelijke protesten aanstaande dinsdag. Gesprekken met het ministerie van Onderwijs over het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen leverden volgens hen geen concrete toezeggingen op. Nadat gisteren al ruim 400 scholen dichtbleven, voert de overheid de veiligheidsmaatregelen op. Er zijn inmiddels al meer dan 5000 mensen opgepakt. De studentenorganisaties distancieren zich uitdrukkelijk van de rellen. Ajax, BNU, Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vitakruid. BNU vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen. En Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt vandaag bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van 3,95 euro naar

0: verteld aan het college. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van 2 diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het 2-tal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het 2-tal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van 1 pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. De co-piloot die woensdag de gezagvoerder van een Flight Dubai-toestel aanviel, was eerder geschorst bij Oman Air. Volgens bronnen van ABC News was in 2024 extremistisch materiaal bij hem gevonden. Tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv stak hij de gezagvoerder meerdere keren. Passagiers overmeesterden de man, waarna 2 meereizende piloten het toestel overnamen. Het vliegtuig landde in Saoedi-Arabië. Hoe hij bij Flight Dubai kon worden aangenomen, wordt onderzocht. Een Russische aanval heeft vanmorgen de noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev geraakt. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad. Hulpdiensten zijn naar de brug gestuurd over mogelijke slachtoffers en de omvang van de schade is nog niets bekend. De afgelopen dagen werd ook de zuidelijke brug in Kiev meerdere keren getroffen door Russische drones. Daarmee komen belangrijke verbindingen over de Dnipro verder onder druk te staan. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: with the wrong shit.
1: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
2: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
1: Handig toch?

0: ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Steeds meer organisaties verbieden camerabrillen vanwege zorgen over de privacy. Sportkoepel NOC-NSF adviseert alle sportverenigingen om de brillen niet toe te staan. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen roept leden op een verbod in hun huisregels op te nemen. Onder meer het LUMC en het Elisabeth II Steden Ziekenhuis volgen dat advies. Een landelijk verbod komt er voorlopig niet. Volgens het kabinet biedt de privacywet al mogelijkheden om tegen ongewenste opname op te treden. In aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen gebruiken opvallend veel kandidaten sport en fitness in hun campagne, meldt RTL Nieuws. Op sociale media tonen politici hoe ze hardlopen, gewicht heffen of trainen in de sportschool. Daarmee willen ze kracht, gezondheid en jeugdigheid uitstralen. De lichamelijke conditie van politici speelt een steeds grotere rol in het publieke debat. Mede doordat president Trump inmiddels 80 jaar is. Fitheid wordt zo'n nieuw politiek verkoopargument. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daar voor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Een ruime meerderheid steunt duidelijke grenzen aan wat passend is in de klas, maar een strenge dresscode kan op minder bijval rekenen. Opvallend is dat vrouwen gemiddeld strengere kledingregels wenselijk vinden dan mannen. Scholen moeten daarbij wel rekening houden met vrijheid van meningsuiting en geloof. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. De zaak draait om een studente, aangeduid als Jane Doe, die zegt urenlang door meerdere mannen te zijn misbruikt terwijl ze zwaar onder invloed was. Volgens de krant namen aanklagers alleen haar eigen verklaring formeel in behandeling. Waarom ander bewijsmateriaal buiten beschouwing bleef, is niet duidelijk. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnige periode en vrijwel overal droog. Met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het behoorlijk zacht voor begin oktober. Vanavond kan in het noordwesten wel wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De Bredase hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen

0: De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aardspreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Directeur Linda Boot noemt de uitkomsten kwalijk en zegt dat bepaald gedrag echt niet meer van deze tijd is. Volgens het onderzoek voelen medewerkers zich niet altijd vrij om misstanden te melden. De RET zegt maatregelen te nemen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 vannacht op de Oostmolenwerf. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De 30-jarige bestuurder van de auto is aangehouden en de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Dit was niet waar ik...

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. Rusland heeft vannacht alweer drones afgevuurd op een belangrijke brug in Kiev. Verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad ligt hierdoor stil, meldt de burgemeester. Dit keer was een brug aan de noordkant het doelwit. Eerder werd een andere brug over de rivier door de stad aangevallen. Het wegdek en bovenleidingen zijn beschadigd. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken steeds vaker aangevallen, met gevolgen voor het dagelijks leven daar. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. En er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin', aflevering 632. Vandaag rond het thema denken. Te beginnen met The Queen of Soul, Aretha Franklin, en Think.

0: over.
1: Ik vertelde het je daarnet al. Groovin behandelt vandaag het thema denken. En met wie kunnen we dan beter beginnen dan met de Queen of Soul, Aretha Franklin. Uit 1968 hoorde je Think, een song die ze schreef met haar toenmalige man Ted White. Het nummer was dat jaar te vinden op haar album Aretha Now. En meer soul is er met Marvin Gaye. Van een jaartje later is dit Too Busy Thinking About My Baby.

Marvin Gaye. In 1969 had hij het te druk met denken aan zijn vriendin. Maar soms dan gebeuren de dingen zomaar zonder dat je erbij nadenkt. Wie dat in 1965 al wist, dat was de Franse, maar van origine Armeense chansonnier Charles Aznavour. Hier is hij met de swingende Franstalige opname Ça vient sans qu'on y pense.

denken, het is iets dat in je hoofd gebeurt zonder dat andere mensen er weet van hebben. En het is een groot goed, die vrijheid om te denken waaraan je wilt. Een vrijheid die in 2003 ook werd gewaardeerd door de bekende en succesvolle Franse singer-songwriter, muzikant en acteur Florent Pagny. Luister maar eens naar het opnieuw Franstalige lied Ma liberté de penser.

Alles is wat mij betreft onderhandelbaar, maar van mijn vrijheid om te denken, daar blijf je vanaf. Dat waren zo wat de woorden van Florent Pagny. En waar willen we dan zowel wel aan denken? Aan de liefde misschien, net zoals een piepjonge François Zardy dat in mijn geboortejaar 1962 ook deed. Van haar titeloze debuutalbum uit dat jaar is dit C'est à l'amour auquel je pense.

0: bien, vraiment.
1: Het is de liefde waar ik aan denk, zo zong François Hardy. En de jong overleden Franse zanger Claude François, die deed dat ook. Hij dacht eraan en daarna vergat hij het weer. J'y pense et puis j'oublie. Een vertaling is het van Bill Anderson's It Comes and Goes. Oorspronkelijk bekendgemaakt door de Amerikaanse zanger Burl Ives.
2: Tout le

Claude François. Hij wilde zich groot houden door te zeggen dat hij aan je dacht, maar je daarna gewoon weer vergat. Maar hoe anders was het in werkelijkheid? Hij dacht nog steeds aan jou. En dat geeft hij ook grif toe in de volgende opname. Een cover is het van Neil Sedaka's Breaking Up Is Hard To Do uit de zomer van 1962 en in het Frans getiteld Moi je pense encore à toi.

Moi, je pense encore à toi, zong Claude François in 1962. En die woorden zouden deze dagen evengoed van toepassing kunnen zijn op Dolly Parton, de getalenteerde country diva die op 25 augustus jongstleden op 80-jarige leeftijd overleed. We denken aan Dolly en zij denkt aan de liefde. In de volgende song, afkomstig van haar album Real Love uit 1985. Hier is Dolly Parton met Think About Love.

Denk aan de liefde, dan komt het vast goed. Think About Love. Het was een succesnummer en een goed advies van Dolly uit 1985. Een advies bovendien dat nu opgevolgd wordt door Irene Lagdy, een Nederlandse zangeres die vandaag in Groovin' een liedje zingt dat ooit werd geschreven door John Pye, de vader van Patricia. Het is getiteld Ik zal steeds aan je denken. En dat past vandaag dus prima in het thema.

0: De liedjes in Groovin' gaan over denken vandaag. En het leeuwendeel van die liedjes is gewijd aan het denken over de ander. Vaak iemand waarop je je oog hebt laten vallen. Of iemand voor wie je bewondering hebt. Zoals in het volgende eerbetoon aan Jules de Korte. In 1994 gezongen door zijn vakbroeder Dimitri van Toren. De keren dat ik aan je denk.
1: De keren dat ik aan je denk.

en strakjes zal het herfst zijn. Dan heb je dat gebroken licht, met af en toe een misgordijn. Alzo een mythisch vergezicht.

Liedjes over denken op jouw lokale radio. En die liedjes die brengen ons nu ook bij een lied van Raymond van het Groenewoud, waarin hij terugdenkt aan zijn schoolgaande jeugd. Dit is niet het origineel uit het begin van de jaren 70, maar staat op een cd die hoorde bij het interviewboek van Martin Heijlen. Een boek dat in 2011 werd uitgegeven.

Raymond van het Groene Woud, hij dacht terug aan zijn schoolgaande jeugd. En van Raymond nu naar Elvis Presley, die in de Stax Studios in juli en in december 1973 opname maakte. En de volgende opname daarvan, die zag pas 2 jaar later het licht op zijn album Promised Land, dat in januari 1975 verscheen. Hier is hij, The King of Rock and Roll, met Thinking About You.

We hebben heel wat te overdenken in deze uitzending van Groovin. Stof tot nadenken, kortom. Of iemand om aan te denken, zo stelde good old Willie Nelson zichzelf in 1986 de volgende vraag. Do you ever think of me?

0: Denk je nog wel eens aan mij? Dat is vandaag min of meer de hamvraag in Groovin. Al kunnen we het thema ook wat breder trekken, zoals Freddy Fender dat doet in de volgende song uit 1978. We've got to stop and think it over.
1: We gotta stop and think it over.

Dit is Groove In en je hoorde achtereenvolgens Freddie Fender met Stop and Think It Over uit 1978 en Buddy Holly met het 20 jaar oudere Think It Over uit 1958. En daarmee is deze uitzending rond het thema denken weer ver op een einde gekomen. Maar nog één liefdevol liedje dan over Suzanne. Tot besluit uit 1976... is dit James Telly met het mooie en gevoelige Sometimes I Think About Suzanne.

met Suzanne, of Sometimes I Think About Suzanne van James Telly, kwam er weer een einde aan Groovin'. Mij rest nog te melden dat Groovin' een radioprogramma is van Jan Antens voor Radio Rukven. Op maandagavond ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen. Elke maandagavond van 8 tot 9 is dat. En op donderdagavond tussen 10 en 11 dan hoor je Groovin' op Breda Nu. Volgende week dan gaan de liedjes hier over de herfst of over het najaar. Dus dan is het programma helemaal in de stemming van het seizoen waarin we leven. Ik begroet je graag dan weer.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Een steeds hogere concentratie van het coronavirus in het rioolwater in Vlaanderen. Volgens berichtgeving van de VRT is de stijging vooral in Leuven opvallend. Daar werd deze week het hoogste niveau in een jaar tijd gemeten. Volgens virologen is dat niet onverwacht omdat het seizoen van de luchtweginfecties weer is begonnen. Experts benadrukken dat de omvang van een nieuwe coronapiek niet te voorspellen is. Het virus is in ieder geval minder ziekmakend dan in de eerste jaren van de pandemie. De dieselprijs is weer een beetje gedaald. Automobilisten betalen aan de pomp gemiddeld weer 1 cent per liter minder. Dat komt door het besluit van de G7-landen van gisteren, onder druk van de VS, om fors meer uit noodvoorraden op de markt te brengen. Voor de komende 4 maanden zo'n 100 miljoen vaten. Economen waarschuwen wel dat de maatregel waarschijnlijk slechts tijdelijk verlichting biedt, zolang de problemen op de oliemarkt aanhouden. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. En bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. De schietpartij was rond 2:30 op de Amstelveenseweg, ter hoogte van de Overtoom in Amsterdam-Oud-Zuid. Meerdere ambulances, politieeenheden en een traumateam kwamen op de melding af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, zoekt een verdachte en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos is de vertraging 1 uur. Er staat daar een vrachtwagen met pech. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Succesnummers, 5 decennia pophistorie.

plaat voorbij. Dolly Parton en Kenny Rogers en Island in the Stream. Heel leuk dat je bij bent. Ik ben Robin Schneeman. Ik neem je mee met de leukste gauwhouwer tot het 1 uur aan jouw apparaat. Ja, dat is het 107.3 FM. En uiteraard via DAB+. Goedemiddag.

0: Door de ziel en Kiss from a Rose. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom. Kom een klein stukje achteraan. Nog een stukje. We hebben een nieuwe artiest van de maand. En dat is Tol Hansen deze maand. En ik heb een plaatje uitgezocht als zijn debuutsingle. Toen was het nog ver voor Big City. En dat is een plaatje van op het Havok-label. Want daarvoor kwam het allemaal op CNR uit. Nou, daarna trouwens moet ik zeggen. Dit is, ik heb een piepertje ingeslikt.
1: Ik had een

0: We zijn begonnen met de artiest van de maand, Tol Hansen. En ik heb een piepertje ingeslikt. Niet zo'n bekend nummer van hem, maar hij was toen eigenlijk nog niet bekend als de debuutsingle. Want met Big City, wat in 1978 uitkwam, werd hij meer bekend. Die komt vast nog wel een keer voorbij. Je hoorde Gary Rafferty en Red Down the Line hier op Breda nu. En dit is een mooi gouden ouwe. Lou Reed, hier is Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Over de script en de man who can't be moved. Daarvoor zat Lou Reed en Perfect Day hier op Breda nu. Af en toe vind ik het leuk om een vinyl gouden oude te draaien. Ook deze van het vinyl in mono. Boudewijn de Groot, hier is Verdronken Vlinder.
1: Zo te snel.

0: Dat waren de Carpenters hier bij Breda Nu. En inmiddels is Gervelen ook in de studio. Hij is iets later als normaal, maar hij is er in ieder geval wel. Goedemiddag, Ger.
1: Een hele goedemiddag. Dit is het weekendweerbericht. Mijn naam is Gervelen. We hebben prachtig herfstweer in Breda. Met vandaag en morgen meest droog. Regenmatig die zon en dan die temperaturen rond de 20 graden. Er staat ook weinig wind. De nachttemperaturen zijn rond de 10 graden. Al lijkt de zomerse temperatuur wel voorbij. We hebben niet te klagen. Zo dit al zijn met die 20 graden. Tot zover. Het weekend weerbericht op Breda Nu.
0: Ja, eerlijk gezegd, ik vind het eigenlijk wel leuk dat lekkere warme weer. Het scheelt ook open energie, hè? Dat compenseert weer die dure energiekosten van de winter. We gaan weer een plaatje van het singeltje draaien. CCR uit de jaren 70.

Jorden Chris de Burg en Lady in Red. Voor het CCR. We draaien van het singles If You Have Ever Seen the Rain. Met wat tikjes, maar dat is mag. Bij vinyl toch? En dit is Keen. Breed dan nu de luisteraar. En hier is Bend and Break.

0: Je wordt ook eens daar uit Twente, ja. Ik las trouwens van de week dat ze cassettebandjes wilden opnemen. Ja, dat vind ik toch ook wel weer iets van, ja, leuk, maar... Ja, een cassettebandje, wie zit daar nog op te wachten, heb ik het idee. Nou goed, goedemiddag Hans.
1: Een hele goede middag Robert, op deze zaterdag alweer de eerste week van oktober. Wat gaan wij zometeen allemaal doen na de klok van 1 uur? In het derde uur natuurlijk de top 10 die we gaan behandelen. En we draaien de nummers 3, 2 en 1. En we hebben de straatvraag ieder uur. In het tweede uur een mooie live versie en natuurlijk de straatvraag. En in het eerste uur dan hebben we een X-Band remix. En deze keer hebben we gekozen voor de Bee Gees met You Win Again en zo. Zometeen even naar ene hoor je Meat Love en You Took the Words Right Out of My Mouth als eerste plaat. Jij nog even succes met je programma en ja, ik ga even koffie halen.
0: Altijd lekker Hans. Een paar plaatjes dus. We gaan door met jaren 70 geluid van Donna Summer. Hier is Could It Be Magic. MUZIEK

Je hoort de Katapult en de Teeny Bopper Band. In de laatste plaats, we gaan eruit met de Voortops. Die ik voor je heel goed weekend heb gewenst. Graag tot volgende week 12 uur. Veel plezier met Hans en geniet van het weekend. Dag.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. De aanpak volgt op wekenlange overlast door jeugdgroepen die gericht vuurwerk gooien naar voorbijgangers. De politie sluit meer aanhoudingen in de regio niet uit. Vanwege zijn leeftijd doet de politie geen uitspraken over de opgepakte jongen. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. Het geld zat in een tas die een onderhoudsmonteur na een klus aan dat apparaat per ongeluk erop had laten liggen. De eerlijke vinder probeerde de buit eerst nog af te leveren bij een lokaal kiprestaurant, maar waarschuwde uiteindelijk de politie. Na het natellen door agenten bleek het bedrag tot op de dollar nauwkeurig te kloppen. Het geld is inmiddels weer veilig teruggegeven aan de bank. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. Het bedrijf werd vorig jaar afgesplitst van een Duitse keten en telt ruim 20 vestigingen in Rusland. Schröder krijgt al 20 jaar zware kritiek vanwege zijn nauwe banden met president Poetin en functies bij Russische staatsbedrijven. Hoewel hij na de inval in Oekraïne zijn functies neerlegde en zijn privileges verloor, blijft de 82-jarige oud-politicus gewoon in Rusland werken. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos is de vertraging een uur. Er staat daar een vrachtwagen met pech. Daardoor zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
10: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

Zaterdagmiddag is het alweer. Goedemiddag allemaal. En we begonnen vandaag met Meatloaf en You Took the Words Right Out of My Mouth. Alweer uit 1979. Robert, jij bedankt natuurlijk tussen 12 en 1 met succesnummers. En wij zijn er tot 4 uur in dit uur. Onder andere de straatvraag en de 12-inch uitvoering van een plaat.

Twee uit de jaren 80. Als eerste natuurlijk Doe Maar uit 1982 en Belle Helene. En dit was uit 85. Foreigner en dat mooie That Was Yesterday hier op Breda Nu Radio. Na de volgende plaat, tijd voor de straatvraag.

0: Lekkere plaat uit de 90s, 1997 voor Ultimate Chaos en I Am Not Your Casanova. Ja, en ik ben dat ook niet helaas.
1: De straatvraag van deze week is...
0: As uitstrooien in de Efteling. Wat vinden we daarvan?
2: Dat is een attractiepark. Nou, as uitstrooien is toch geen attractie.
3: Dan komt er gewoon as ergens van de Python af of zo. Of van de Sirocco af, geblazen ergens door een park heen. Ik vind het gewoon een beetje vreemd.
4: Waar kinderen zijn en zo, om dat daar uit te strooien. Ik vind het er geen plek voor.
5: Dan ga je iemand uitstrooien en die wordt dan op een gegeven moment toch ook opgeruimd. En dan belandt die as in de prullenbak. Dat vind ik echt... Wow.
6: Ik kan het wel begrijpen als ze daar een herinnering aan hebben.
7: Ik wil dat je as uitstrooit in zee of in een groot bos. Maar in een pretpark vind ik een beetje ver gaan.
8: Dat zijn speciale plaatsen voor. Daar hoeven we niet voor in de Efteling te zijn.
9: Wat vindt u dan van als de Efteling het ook weer weghaalt?
8: Nou, dat vind ik ook weer niet goed. Want dan moeten ze gewoon een verbodsbord zetten.

2017 alweer voor deze dame en deze heer. Katy Perry en Skip Murray. En Chain to the Rhythm. En daarvoor de straatvraag as uitstrooien in de Efteling. Wat vinden we daarvan? Nou, ik denk niet dat het de bedoeling is dat we dat daar gaan doen. Nee, waarom weet ik niet, maar het lijkt me een akelig idee. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar goed, dat is mijn mening. En die telt toch niet. Dus ach ja, ik zeg ook maar wat. Hier is Rowan Keaton op je radio. Uit de Zero's. En wel uit het jaar 2000. Life is a rollercoaster. En dat is

1989 werd deze uitgebracht. Deze uitvoering. James Ingram en Paddy Austin. En Baby Come To Me hier op Breda Nu Radio. Daar luister je naar. En je weet het, je kan ons luisteren via de site www.bredanu.nl. We hebben een app, die heet ook bredanu.nl. Of die heet gewoon Breda Nu natuurlijk. Daar kun je luisteren. En 1073FM als je hier in de buurt woont. Het is de hoogste tijd voor de 12 inch van de dag. En deze keer hebben we gekozen voor de heren van de Bee Gees. En wat hebben die in de jaren 60, 70, 80 toch wel hele mooie muziek gemaakt. Hier is You Win Again in de excellent version.

En dat was hem dan voor vandaag. De 12-inch excellent version van de Bee Gees. Met een hit uit 1987, geloof ik. Met You Win Again op Breda Nu Radio. Wat gaan we straks in de tweede uur doen? We hebben natuurlijk dan nog de live-uitvoering. En ook weer een straatvraag. Dat is een ding wat zeker is.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

grootste hit van Smokey. En ik kon niet kiezen welke ik eigenlijk zou draaien. Dus ik denk, weet je wat, ik pak gewoon de single hitmix met Needles and Pins. I need you at midnight. Lay back in the arms of someone. En natuurlijk die hele grote nummer 1 hit die je als laatste hoorde. Living Next Door to Alice. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar 1999. Met Miss Whitney Houston en My Love Is Your Love. Dit was een van die platen in de jaren 80 die het zo goed deed in de discotheken. Ik weet er nog alles van.

me nog heel goed herinneren dat dit inderdaad een hele grote hit was natuurlijk. De Police, wou ik zeggen. Nee, Rick James en Super Freak. De Police, die gaan we nu draaien natuurlijk. Hoe kan ik het ook vergeten? We gaan terug naar het jaar 1993. En ik denk dat dit de ene laatste plaat is. Here is Every Bet You Take.

In de laatste plaat voor het eerste uur lag in de handen van de Police en Every Breath You Take. Zometeen in de tweede uur dan hebben we een hele mooie live uitvoering voor je van een plaat. En we hebben natuurlijk een straatvraag, want die doen we in het eerste, het tweede en het derde uur natuurlijk, zoals je van ons gewend bent. We gaan op naar de commercials, het nieuws, de verkeersinformatie. En daarna zijn we nog even lekker twee uurtjes bij je terug. En de laatste plaat, die ken je zeker. Muziek van Mr. Stevie Wonder. Nou, dat is geen Stevie Wonder, jongens. Je kan me wel wijsmaken, maar dat is geen Stevie Wonder. Dit wel. Ja, hij bleef even hangen op een gegeven moment. Ja, kan gebeuren natuurlijk. Dat is het nadeel van live geld op je radio. Hier is Stevie Wonder.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. Schoonmakers gaan opnieuw staken nu werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland weigert om weer om tafel te gaan met vakbond FNV. Die bond eist dat de recent afgesloten cao, die wel werd getekend door de CNV, wordt opengebroken voor een hogere loonsverhoging en betere ziekteregelingen. Maar werkgevers houden vast aan het akkoord en noemen het resultaat een prima cao. Aankomende maandag overlegt de FNV met de leden over de precieze invulling en de timing van nieuwe stakingsacties. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. En in het zuidoosten van Australië zijn twee personen levensgevaarlijk gewond geraakt toen een auto inreed op een groep rugbyfans. Duizenden supporters waren bijeengekomen om hun team uit te zwaaien toen een 18-jarige bestuurder tijdens een gevaarlijke stunt de controle over het stuur verloor. In totaal raakten er 10 mensen gewond, van wie er 2 in kritieke toestand zijn. De tiener is opgepakt door de politie, die hem en zijn inzittenden wel eerst moest beschermen tegen woeste omstanders. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos is de vertraging een uur. Er staat daar een vrachtwagen met pech. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
12: Goedemorgen. is nou echt typisch Hans.

wel lekker terug naar het jaar 1980 alweer met Status Quo en What's Your Proposing. En je kent ze natuurlijk ook nog wel van die hele grote hit natuurlijk In The Army, nou opgeschreven door de heren Bolland en Bolland. Over die gesproken en Nederlandstalig, altijd de tweede plaats zoals je weet.

Blijft natuurlijk heerlijke muziek. 1979, ABBA en Chiquitita. En ik weet nog goed dat mijn moeder ooit eens zei tegen mij... Hans, jij zei vroeger altijd Chiquita. Maar ja, dat was natuurlijk heel iets anders. Maar inderdaad, het is Chiquitita. Toch nog wat bijgeleerd in al die jaren. En daarvoor Gerrit Joling en André Hazes. En blijf bij mij. Dat was uit 2007, een Nederlandstalige plaat hier op Brenen Nu Radio. Oeh, we gaan even terug in de tijd, 1976. Op jouw gouden oude middag, met alle hits die we draaien.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: Typisch Hans.

0: Even lekker terug in de tijd van 1986 alweer. Level 42 en The Lessons in Love. En daarvoor uit 76, 10 jaar eerder, The Real Thing. En Can't Get By Without You.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat haal jij in huis als de boodschappen goedkoper worden?
2: Welke boodschappen? Olijfolie. Dat is altijd een grote kostenpost. Specerijen, peperzout. Ga ik heel snel doorheen.
3: Ik doe zelf nauwelijks boodschappen, dus ik zou het niet weten. Nee.
4: Ik hou heel erg van dadels. Die zijn best duur. Dus die zou ik dan wel kopen.
2: Wat zou ik nog meer kopen?
5: Wasmiddelen. Shampoo. Zonnebrand.
6: Dus 6 dozen eieren in maden voor €14,40. En dan heb ik veel te veel eieren. En dan denk ik bij mezelf, dan moet ik er een cake maken. Ik moet van die eieren af.
2: Melk. Vleeswaren. Kip. En andere vleesdingen?
7: De aardappelen en de eieren. Dat ga ik sowieso meer aanschaffen.
2: En nou ja, dat denk ik wel dat ik nog een boodschap heb.

dan hebben we het natuurlijk over Prince, of hoe hij zijn eigen ook noemen wilde. En The Most Beautiful Girl in the World uit 1994 alweer. Na de volgende plaat, dan is het tijd voor de live-uitvoering. En bij die live-uitvoering, daar hoort zo nog eventjes een verhaaltje bij. En wat dat allemaal is, blijf luisteren.

0: Verdammt, ik liep dich niet. Man, wat wil je? Matthias Rijm uit 1990. En denk daar maar eens goed over na. Inderdaad, jongens, die van Nederlandstalige muziek houden. En goede Nederlandstalige muziek, maar ook uit België. Dan kun je vrijdag 5 maart 2027 naar Tilburg toe. Want daar treedt op een groep waar wij van nu de live-uitvoering gaan brengen.
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Een van de beste zangeressen van Nederland, kun je wel zeggen. Toen in die tijd helemaal natuurlijk. Ze was heel beroemd. Anita Meijer en Idaho, alweer uit 1982 hier op Breda Nu Radio. Straks in het derde uur gaan we de top 10 behandelen en draaien we de nummers 3, 2 en 1. En op nummer 1 staat een heel klein ventje wat in het Nederlandstalig zingt. Oeh, ben je nieuwsgierig? Ja, dan zul je moeten blijven luisteren. Ik zeg er helemaal niks over. Het enige wat ik zeg is dat we teruggaan naar 2002.

edition of the

gingen terug naar 2001 met Alcazar en Crying at the Discotheque. Misschien denk je wel van, die muziek die komt me zo bekend voor. Dat klopt, het was een hit in 1979 alweer. Samen met Sheila en de Beat Devotion. En toen heette het Spacer. En dat was gelijk de ene laatste plaat voor het tweede uur. Wij spreken elkaar zometeen weer na de commercials. Het nieuws, de verkeersinformatie en het laatste uur.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Hulpdiensten moesten op grote schaal uitrukken en hebben zeker 90 bewoners kunnen redden. Het extreme weer volgt op de heetste Spaanse zomer die ooit is gemeten. In augustus overleden er bijna 2150 mensen door die hitte. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos is de vertraging een uur. Er staat daar een vrachtwagen met pech. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.
8: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
9: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

Zo vader, zo zoon. En allebei konden ze zingen. Enrique Iglesias was dat in Escape uit 2007. Welkom bij het laatste uur met heel veel leuke dingen.

De tweede plaat, altijd een Nederlandstalig in typisch Hans Gordon. En omdat ik zo van je hou uit 1995 en binnenkort komt hij met een nieuwe versie van het nummer dan met een zangeres. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken. En het origineel is natuurlijk van Celine Dion, dat had je inmiddels natuurlijk wel begrepen.

Volgens mij is er niet zo heel lang geleden een Nederlandstalige versie met Engels door elkaar heen uitgekomen. Ik ga hem voor je opzoeken. En dan beloof ik je dat ik hem volgende week zaterdagmiddag tussen 1 en 4 draai. Deze dame deed het goed in de jaren 80. Eerst waren ze met z'n zessen en daarna nog met z'n vijven. Maar wat waren ze leuk en wat waren ze goed. 1983. Hier is Love Me Just A Little Bit More.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dat Jimmy 40 en Wedding Day uit 1989. En daarvoor de Dolly Dots met Love Me Just A Little Bit More.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat vind jij ervan dat studenten noodgedwongen thuis moeten blijven wonen?
2: Ik snap het wel, ja. Huur is gewoon duur, ja. Ik woon hier ook in de stad, maar als je probeert maar in Amsterdam of zo een kamer te vinden, dat is al helemaal duur. Hier is iets beter te betalen, maar ik snap wel dat je thuis blijft wonen. Ja, als je in de stad woont, het is net zo makkelijk.
3: Ja, het is niet anders. Ik heb een student van 31 waar thuis woont. Vind ik triest. Ik ben als student zelf op kamers geweest. En daar geniet ik nog van na. Ik gun daar iedereen.
4: Dat mag. Maakt niet uit. Zolang ze maar kunnen studeren. Dat is ook prima, toch?
5: Als het kan, is het natuurlijk hartstikke mooi. Kijk, studeren in Breda, ze wonen in de omgeving. Is fantastisch. Maar als je in Limburg moet studeren en je woont hier in Breda, is dat heel moeilijk. Dat kan nog niet.
6: Heel jammer.
7: En waarom vindt u dat jammer?
6: Waarschijnlijk is dat uit financiële noodzaak. En dat is toch wel een jammere zaak.

1998 alweer. Solid Harmony. En I'll be there for you. En van 1998. Zei ik nou 96? Nee, het was 1998. Gaan we terug naar 1985 alweer. Ooit had ze een hit met Jermaine Jackson. En dit is zij alleen. Ik heb het over Pia Zadora.

Let's Dance Tonight in 1985, een hit van Piazzadora. En natuurlijk had ze samen inderdaad met Jackson, hoe heet hij ook alweer? Het nummer heette natuurlijk When the Rain Begins to Fall. Jermaine Jackson en Piazzadora, inderdaad nummer 1 in Nederland. En een van die mooie platen die we nu gaan draaien, die ken je vast en zeker. Na deze plaat gaan we de top 10 behandelen en gaan we terug naar het jaar 1997. Maar voordat we dat gaan doen, geniet je van deze plaat. Phil Collins, hier is In the Air Tonight.

0: Zijn muziek zullen we altijd blijven draaien. Alleen we zullen hem nooit meer zien optreden. Helaas, hij is al zo oud. Phil Collins en In The Air Tonight draaiden we hier op Reda Nu. Het is zover. We gaan de top 10 behandelen van 1997. En we gaan terug naar week nummer 20. Daar vonden we op 10 komend van 20 in de tweede week de Bloodhound Gang met Fire, Water, Burn. De Spice Girls met Who Do You Think You Are gingen van 7 naar nummer 9 in de tiende week. En nieuw op nummer 8 Hans Kraaij Junior en het Supporters United met Er zal er altijd eentje winnen. Ja, hoeft niet altijd. Een gelijkspel kan natuurlijk ook nog. Blood on the Dance Floor van Michael Jackson ging van 4 naar nummer 7 in de derde week. En op 6 bleef staan Skunk Anansie en Haddison Just Because You Feel Good. Ja, ja, het zou kunnen. Op nummer 5 bleef nummer 5 Flamman en Abrax. Zo, hallo, hey, Abrax. Ja, het zal wel uitbrengen, your only friend tonight. Op nummer 14, nee, nummer 4 komt van nummer 14. Inderdaad, Hero met Toen Ik Je Zag. Dat was natuurlijk Anthony Kamerling. En de nummer 3 en de nummer 2 en de nummer 1, die gaan we natuurlijk helemaal speciaal voor jou non-stop draaien.
1: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.
2: Nummer 3.

Dit waren ze dan, de top 3 van 1997, week nummer 20. 3 bleef nummer 3, EasyJet en Peter Cetera met Hard to Say I'm Sorry. Nummer 2 bleef nummer 2, Letitia McNeil en Ain't That Just the Way. En nummer 1, ik zei het al, een jongen die zou opeens staan. En dat was ook zo, Jan Smit met Ik Zing Dit Lied Voor Jou Alleen. Zijn eerste grote nummer 1 hit was dat.

fabel. Sommige dromen fluisteren zacht, maar laten je nooit meer los. En ergens achter die gesloten deur staat iets waar ik altijd van droomde. Ik hoef alleen nog maar

0: hitpotentie heeft van Wacko. Hij komt uit België en Feel the Flame. Het zit er weer op voor deze zaterdagmiddag 3 oktober. Voor iedereen die morgen jarig is, alvast gefeliciteerd. De huisdieren heb ik het dan natuurlijk over. En ook de mensen die jarig zijn morgen. Volgende week zijn we er weer tussen 1 en 4. En vanavond tussen 8 en 11. Je weet het, HWTNS. Oftewel, het wordt toch niks zo show.
1: Ja.
0: Van deze plaat kunnen we nog een klein stukje draaien. Een minuut of twee, denk ik, zoiets. Demis Russels en Shane en Mädchen uit Arcadia. Tot volgende week.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een schietpartij bij Bar São Paulo in Amsterdam is een 34-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde afgelopen nacht rond 2:30 aan de Amstelveenseweg, niet ver van het Vondelpark. De hulpverlening voor het slachtoffer mocht niet meer baten. De dader is te voet gevlucht richting het park. Hij heeft volgens de politie mogelijk een tatoeage op zijn rechterhand. Dat zouden getuigen hebben verklaard. De recherche doet uitgebreid sporenonderzoek en zoekt meer getuigen en eventuele beelden. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos is de vertraging een uur. Er staat daar een vrachtwagen met pech. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: It is if everyone dies alone.
12: Does that scare you?
11: I don't want to be alone.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt een man en een vrouw die worden verdacht van twee diefstallen bij drogisterijen in Prinsenbeek en Breda. Op woensdag 3 juni werd daarvoor ruim 5000 euro aan spullen gestolen. Volgens de politie vulde het tweetal winkelmandjes met grote hoeveelheden producten. De vrouw stopte deze vervolgens in een tas, terwijl de man om zich heen keek en haar probeerde af te schermen. Zonder te betalen verlieten ze de winkels. De politie heeft videobeelden van de verdachte vrijgegeven en vraagt mensen die het tweetal herkennen om zich te melden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de reeks Dixiebranden in Breda het werk is van één pyromaan. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van raadsleden. De afgelopen maanden gingen ongeveer 25 mobiele bouwtoiletten in vlammen op. Veel branden waren in de wijk Heuvel, maar ook in andere wijken waren incidenten. Naast de Dixies raakten ook containers en scooters beschadigd door de branden. Volgens de gemeente wijzen de aard, spreiding en herhaling op een breder patroon van brandstichting. De identiteit van de vermoedelijke dader is nog onbekend. Het politieonderzoek loopt nog. De Bredaanse hotelsector roept de gemeente op om de geplande verhoging van de toeristenbelasting te heroverwegen. Volgens het bestuursakkoord stijgt die vanaf 2027 van €3,95 naar €5 per persoon per nacht. Een toename van ruim 26%. De Bredaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland stelt dat hotelovernachtingen al duurder zijn geworden door de hogere btw op nachtverblijven. Volgens de brancheorganisatie bestaat het grootste deel van de hotelgasten in Noord-Brabant uit Nederlandse bezoekers, waardoor de belastingverhoging vooral hen raakt. KHN waarschuwt dat hogere kosten kunnen leiden tot minder overnachtingen en minder bestedingen in de binnenstad. Het CDA en Breda Beslist hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos is de vertraging een uur. Er staat daar een vrachtwagen met pech. Daardoor zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durft hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. De Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Een Nederlands vrachtschip dat 5 dagen vast zat op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vlot getrokken en nu onderweg naar Nederland. Het 135 meter lange schip, geladen met sprinterbusjes van Mercedes-Benz, kwam vast te zitten door de extreem lage waterstand van de Rijn. Lostrekken lukte niet. Nadat een ander schip de boot los had geduwd, werd eerst een deel van de lading gelost. Door de licht gestegen waterstanden kon de reis toen eindelijk worden voortgezet. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos is de vertraging 1 uur. Er staat daar een vrachtwagen met pech. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu. Thank you.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Bij een ongeluk op de Stationslaan in Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag een passagier gewond geraakt. Rond 4 uur raakte de auto door een nog onbekende oorzaak van de weg. Het voertuig raakte een gevel en kwam tegen een betonnen ondersteuningspaal tot stilstand. Hulpdiensten bevrijden de passagier uit de zwaar beschadigde auto. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke bestuurder was bij aankomst van de hulpdiensten niet meer aanwezig. Ook de gevel van het gebouw liep forse schade op. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De enclaveraad van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog heeft ingestemd met extra geld voor het nieuwe cultuurcentrum aan de Loswal. Er is bijna €589.000 extra nodig om het gebouw volledig en passend in te richten. Daarmee komen de totale kosten uit op ruim €1,7 miljoen. Het nieuwe cultuurcentrum biedt onderdak aan verschillende organisaties en verenigingen op het gebied van cultuur, educatie en toerisme. De nieuwbouw wordt naar verwachting in februari volgend jaar opgeleverd. Volgens de planning kan het centrum vervolgens in april 2027 in gebruik worden genomen. Bij knooppunt Sint-Annabos bij Ulvehout is vrijdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur verloor op de afrit van de A58 naar de A27 in een bocht de macht over het stuur. Hij raakte bekneld en is door de hulpdiensten bevrijd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Uit de vrachtwagen lekte een grote hoeveelheid diesel en ook koelvloeistof. Bergers zijn ingezet en het wegdek is schoongemaakt. De afrit was afgesloten en het verkeer werd tijdelijk omgeleid.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos is de vertraging een uur. Er staat daar een vrachtwagen met pech. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. Rusland roept buitenlandse diplomaten en bezoekers op om direct de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden of te verlaten. Volgens het Kremlin voert het leger grootschalige vergeldingsaanvallen uit op militaire doelen na verhevigde Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Het is nu levensgevaarlijk om te verblijven in de buurt van mogelijke doelwitten. De burgemeester van Kiev noemde de situatie in de stad eerder al uiterst dramatisch door de aanhoudende beschietingen op bruggen en de energiesector. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durfde hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. En de Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Bij knooppunt Sint Annabos bij Ulvehout is vrijdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur verloor op de afrit van de A58 naar de A27 in een bocht de macht over het stuur. Hij raakte bekneld en is door de hulpdiensten bevrijd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Uit de vrachtwagen lekte een grote hoeveelheid diesel en ook koelvloeistof. Bergers zijn ingezet en het wegdek is schoongemaakt. De afrit was afgesloten en het verkeer werd tijdelijk omgeleid. De enclaveraad van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog heeft ingestemd met extra geld voor het nieuwe cultuurcentrum aan de Loswal. Er is bijna €589.000 extra nodig om het gebouw volledig en passend in te richten. Daarmee komen de totale kosten uit op ruim €1,7 miljoen. Het nieuwe cultuurcentrum biedt onderdak aan verschillende organisaties en verenigingen op het gebied van cultuur, educatie en toerisme. De nieuwbouw wordt naar verwachting in februari volgend jaar opgeleverd. Volgens de planning kan het centrum vervolgens in april 2027 in gebruik worden genomen. Bij een ongeluk op de stationslaan in Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag een passagier gewond geraakt. Rond 4 uur raakte de auto door een nog onbekende oorzaak van de weg. Het voertuig raakte een gevel en kwam tegen een betonnen ondersteuningspaal tot stilstand. Hulpdiensten bevrijden de passagier uit de zwaar beschadigde auto. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke bestuurder was bij aankomst van de hulpdiensten niet meer aanwezig. Ook de gevel van het gebouw liep forse schade op. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken. Flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leiden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: 1, 2, 3.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Bij een ongeluk op de Stationslaan in Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag een passagier gewond geraakt. Rond 4 uur raakte de auto door een nog onbekende oorzaak van de weg. Het voertuig raakte een gevel en kwam tegen een betonnen ondersteuningspaal tot stilstand. De hulpdiensten bevrijden de passagier uit de zwaar beschadigde auto. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke bestuurder was bij aankomst van de hulpdiensten niet meer aanwezig. Ook de gevel van het gebouw liep forse schade op. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Bij knooppunt Sint-Annabos bij Ulvehout is vrijdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur verloor op de afrit van de A58 naar de A27 in een bocht de macht over het stuur. Hij raakte bekneld en is door de hulpdiensten bevrijd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Uit de vrachtwagen lekte een grote hoeveelheid diesel en ook koelvloeistof. Bergers zijn ingezet en het wegdek is schoongemaakt. De afrit was afgesloten en het verkeer werd tijdelijk omgeleid. De enclaveraad van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog heeft ingestemd met extra geld voor het nieuwe cultuurcentrum aan de Loswal. Er is bijna €589.000 extra nodig om het gebouw volledig en passend in te richten. Daarmee komen de totale kosten uit op ruim €1,7 miljoen. Het nieuwe cultuurcentrum biedt onderdak aan verschillende organisaties en verenigingen op het gebied van cultuur, educatie en toerisme. De nieuwbouw wordt naar verwachting in februari volgend jaar opgeleverd. Volgens de planning kan het centrum vervolgens in april 2027 in gebruik worden genomen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het tweemaal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn en in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaat is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leiden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: Hallo, ga geen beweer.

0: Het is oktober, hè? Dus bijna Halloween, dan kan dit wel.
1: Stoptober, hè?
0: Stoptober, ja, voor jou.
1: Nou, nee,
0: niet meer. Dus, nee, je bent ook gestopt, hè?
1: Ik ben al, begin volgend jaar, vier jaar alweer gestopt, ja.
0: Mis je het?
1: Nee, totaal niet.
0: Het is wel kut, die microfoon trouwens. Je hoort hem echt...
1: Wat jammer nou.
0: Ja, daar was ik al bang voor. Voor de mensen die meekijken, er is nog steeds een kapotte microfoon. Je wacht even. Ja, beeld. Moment.
1: Ja, even kijken. Dat doe ik zomaar even zwaaien.
0: Oh, dat is de andere gast. Verkeerde.
1: Hi.
0: Oh, daar staat de microfoon weer omgedraaid.
1: Huh? Oh, is het zo? Is weer weg.
0: Ja, ik heb
1: gefeliciteerd.
0: Dus dan is dit waarschijnlijk een microfoon die het niet goed doet. Even kijken.
1: Jurendijs.
0: Nou, we gaan zo checken.
1: Komt wel.
0: Gingen we beginnen?
1: Oh ja, redactievergadering toch?
0: Ja, wacht even.
1: Oh, dat ging zo vroeg.
0: Aan de andere kant is het wel praktisch dat jij gewoon nu niet meeluistert. Want anders hadden we weer dat piep gehad. Gewekt, hè, dat
1: oh nee hoor, dat krijg je al jaren.
0: Nee, dat weet ik. Maar voor zover had je het een keer gedaan.
1: Ik hoor het al wel weer. Ik ga zo, hè, als je niet uitkijkt.
0: Ja, je moet sowieso je oortjes nog pakken. Dus dat scheelt. Dus je moet sowieso even zo meteen. Ja, dat is waar. Hey, een nieuwe HWTNS. Het is om precies te zijn zaterdag. Ja, dat is heel gek.
1: Nee, serieus?
0: 3 oktober 2026. Nee, met een snoertje eraan. Dat doen we niet meer.
1: Nee, snoertje eraan doe ik niet.
0: Nee, dat weigeren wij tegenwoordig. We zijn wat dat betreft heel, heel vervelend geworden.
1: En heel modern.
0: Ja,
1: ben ik nou nog steeds in beeld?
0: Ja, nog steeds in beeld. Moet ik mezelf een keer in beeld? Ik doe even de algemene studie of zo. Ja. Nou, van harte welkom, nieuwe HWTNS. Wat gaan we eigenlijk doen vanavond? Jij mag de vergadering openen, hoor.
1: Ja, bij deze...
0: Ja.
1: In ieder geval, nee, we hebben de brede update. We hebben geen popnieuws. We hebben een jukebox, want we hebben geen... niet dubbel zijn, want geen band in de studio.
0: Nee, het had gekund dat Hans had gegeven.
1: Ja, maar daar gaan we nog niet aan doen.
0: Nee.
1: Ik zie ook al nee schudden.
0: Karaoke of zo met Hans.
1: Oh ja, karaoke met Hans, leuk.
0: Nee, dat is dat gekund.
1: Playback.
0: Nee. Ja.
1: Dus dat is wel voor een mega dance classic.
0: Oh ja, dat is wel goed.
1: En is het misschien weer een keer tijd dat we een cover in het origineel doen?
0: Misschien, daar ga ik over nadenken.
1: Ik vind het wel een leuk idee.
0: Ik vind het een leuk idee en we gaan nog even in de kroeg kijken vanavond.
1: Huh?
0: Ja, hoor je straks meer over. Dat wist jij nog niet, deze. Ik heb hier
1: ik had jou er straks aan de lijn.
0: Ja, daar heeft
1: toen
0: het mee te maken.
1: Toen had ik sowieso al een error en toen dacht
0: je bij jezelf, waarom vraagt hij dat?
1: Ik heb eigenlijk geen zak van wat hij bedoelt, dat maakt ik verder niet uit. Het zal wel in de uitzending zitten. Maar het is ook altijd fijn dat dat dan in het draaiboek wordt verwerkt, dat we hebben...
0: En wat? Wat zei je nou voor raar woord? Hoe heet dat?
1: Draaiboek.
0: Nooit, echt nooit van gehoord.
1: Nee?
0: Hoe schrijf je dat?
1: D-R-A-A-I-B-O-E-K.
0: Van harte welkom bij Lingo.
1: Ja.
0: Nou, tot een 11 uur deze ellende, hè? Het is ongelooflijk, maar we gaan het wel proberen vol te houden dit keer.
1: Ja, mag ik van huis?
0: Bijna.
1: Nee?
0: Ja... Over 3 uurtjes ongeveer.
1: Oh.
0: En dan moet je nog naar wat anders
1: doen. Ik ben het zeker.

0: luisteren overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Wat is dit toch een lekker liedje, stiekem?
1: Ja, zeker.
0: Wat ben je aan het kijken?
1: Ik mis bij jou de koffie.
0: Ja, ik ook. Ik kom zo wel. Kan je ook gelijk doen natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat is lekker. Somje hoorde je in Dark Before the Dawn. Even tussen twee haakjes. Ze staan volgend jaar in de Kabelcubus.
1: Ik weet niet of dat al is.
0: Ja, alleen Maud doet niet mee. Maud Akkermans die hoort zingen. Wist je dat al, Hans?
2: Ja, ik zag een filmpje van hun laatste optreden. En had ze al zo'n mooi babybuikje.
0: Nou, je weet het al.
2: Ik weet voor de rest van niks. Nee, maar ik heb een buikje gezien.
0: Ik weet dat ze zwanger is van de banger. Wat ben je nou allemaal aan het doen?
1: Ik ben eerst heel even de airco hier aan het aanzetten. Want
0: het is tering warm, hè?
1: Nou, als je zeg maar van de radiostudio naar de redactie loopt, sowieso, dan is het echt een klap in je gezicht.
0: Ja, dus, nou, ik zal je sterker vertellen. Ik heb daarnet gebeld en we hebben buren tegenwoordig.
1: Ja, dat klopt.
0: Behalve Axel hebben we nog meer buren. En dat is een krim, tenminste een uitvaartonderneming. Ik heb al gevraagd of we korting kunnen krijgen als we gaan. En we zijn voorgebakken straks. Dus dat
1: ja, ik wou net zeggen, die zit erg nabij.
0: Ja, dat is... erg nabij, op een draf. Naar het graf. Goed, oké. Ik vind het eigenlijk wel een mooi slogan.
1: Want het water moet nog opwarmen. Dus, uw koffie duurt iets langer.
0: Ja, wil Axel ook koffie trouwens?
1: Dat is een hele goede vraag. Nee, moment.
0: Ja, maar niet als hij aan het presenteren is. Dat kan niet maken.
1: Koffie?
0: Geen koffie. En we zijn wel goede buren.
1: Ja,
0: vorige week was het burendag. Toen zijn we wezen buurt echt bij hem. Dus dat hebben we precies op goede moment.
1: Nou, daarover gesproken. Ik ben er net ook even, toen ik onderweg was naar de auto, even bij hem binnengelopen. Oh. Hij is dus live op TikTok.
0: Ja, nou.
1: Dat doet hij dus tussen zijn uitzending door. Dan praat hij zijn TikTok verder bij.
0: Oh, dat is wel leuk.
2: Je hebt net een plaatje aangekondigd.
0: Ja,
2: en ik ga nu even koffie halen.
1: Ja, inderdaad. Ja, maar hij gaat dus geen koffie halen. En daarom dacht ik, nou, dan is het wel lief als wij dat even voor hem doen.
0: Nou, dat sowieso. Maar wij zijn sowieso wel lief.
2: Maar je gaat aan de
0: Brabant
2: toch geen koffie vragen? Dan doe je toch gewoon gelijk een biertje?
0: Worstenbroodjes.
1: Nee. Hij maakt wel uitzendingen.
0: Dat is waar. Maar wat zei je nou? Hij is ergens live op, zei je toch?
1: Ja, op TikTok.
0: Op TikTok? Ja, oké. Okay. Nou,
1: wil je normale koffie of een espressotje?
0: Nou, doe maar gewoon normale koffie. Hans, wil jij koffie eigenlijk?
2: Hebben we een keuze? Hebben we cappuccino?
0: Ja, we hebben cappuccino. Ja. Cappuccino. Ik wil gewoon normale koffie alsjeblieft.
1: Oké, regelmatig.
2: Dan moeten er geen Italianen luisteren, hè? Want na 11 uur 's ochtends cappuccino.
0: Ja, dat is waar. Nou, laat hem even gaan, dan doe ik daarna een plaat starten.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's go.
3: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

wat lekker. Je hoorde TikTok van Kesha. En dat is, nou ja, Kesha dan zeg maar. Omdat Axel op TikTok zit op dit moment. Zometeen de brede...

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wat een lekker liedje eigenlijk, stiekem deze.
1: Oh, helemaal lekker.
0: Je hoorde Pink en de Purple Disco Machine daarvoor trouwens. Ja, dus we hebben alle kleuren weer gehad, hè?
2: Alle kleuren van de regenboog.
0: Heb je trouwens gehoord dat Josje terugkomt in K3?
1: Ja.
0: Ja, leuk, hè? Ja, dus kunnen we weer fatsoenlijk kijken daarnaar. Goed, even dat gezegd hebben. 8:04. Het is tijd voor een brede update uit het werk van Alexander Rokven. Leest voor Damien van Gageldonk.
1: Het Chassé Theater heeft als eerste van Nederland een Changing Places toilet geplaatst. De ruimte is meer dan alleen een toilet. Het biedt een tillift, in hoogte verstelbaar toilet, wastafel, aankleedtafel en extra manoeuvreerruimte.
0: Wat is het dan nu?
1: Hiermee hoopt het theater steeds vaker ook mensen met een beperking te kunnen verwelkomen. Wil je gebruik maken van de ruimte, dan hoef je niet per se een voorstelling te bezoeken. Daarmee wordt het toilet ook beschikbaar voor centrumbezoekers.
0: Wat leuk, ik mag er ook naartoe, mensen met een beperking.
1: Een automobilist is van de weg geraakt op de station. Slaan. Hier hebben we trouwens opnames.
0: Ja, zeker. Die hebben we. Oh, wacht even. Moesten nog doorgespeeld krijgen. Zo.
1: Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder niet meer bij de auto. De bijrijder moest worden meegenomen naar het ziekenhuis. Waar de bestuurder precies is gebleven, is onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart.
0: Ik denk naar huis.
1: In Hoge Vught is een nieuwe bulkmachine voor statiegeld geopend. Hiermee kunnen bezoekers grote hoeveelheden blikjes en flessen eenvoudig inleveren. Het apparaat kan meer dan 100 verpakkingen per minuut verwerken. Het geld kan vervolgens contant of via Tikkie worden uitbetaald. Het kan daarnaast ook gedoneerd worden aan de Plastic Soup Foundation.
0: Tikkie, jij bent hem.
1: Een vrachtwagen is op de A58 op zijn kant terechtgekomen. Ook daar hebben we opnames van.
0: Ja, even kijken hoor.
1: Het gebeurde bij knooppunt Sint-Anna-Bos. De hulpdiensten waren snel te plaatsen. De lading bestond uit lithiumbatterijen en de wagen lekte diesel. Verkeer werd omgeleid via de A16 en A59. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekendgemaakt.
0: Nou, dat kan ik wel vertellen hoor. Het is niet zo heel moeilijk, er waren gewoon lege batterijen allemaal. En als je probeer het thuis maar een keertje. Als je een batterij hebt en die is vol, dan komt die gewoon rechtop terecht. En als die leeg is, dan komt die op zijn kant terecht. Dus dat is
1: gewoon,
0: wel
1: waar, ja.
0: Alsjeblieft, bij deze heb ik gewoon... Ik heb het hele onderzoek in één keer opgelost. Nou, vanavond trekt dikkere bewolking vanuit het westen over het land. Hieruit kan een spatje regen vallen. Vannacht breidt de bewolking zich noordwaarts uit. Het wordt 8 tot 13 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog een enkele bui mogelijk. Daarnaast komt in de vroege ochtend plaatselijk mist. Voor. Dat lost geleidelijk op. In de middag blijft het droog met een mix van zon en wolkenvelden. Bij weinig wind stijgt de temperatuur naar 18 tot 21 graden. Tot zover het weer van Weerplaza. Tijd voor het verkeer van de ANWB.
1: Ja, in een ganse land 17 vertraging over een lengte van 12 kilometer. Belangrijkste uit de regio neem ik met je door.
0: Oh.
1: Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk. 3 minuten vertraging, 2 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en Industriegebied Avelingen is het dicht.
0: Oh.
1: Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Sethoogenbosch tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel is het dicht. En op de N3 Dordrecht richting Papendrecht in beide richtingen tussen afrit Dordrecht Centrum en Papendrecht dicht, want de Papendrechtse brug is afgesloten.
0: Fijn.
1: En op dit moment rijdt het op het spoor best redelijk door. Geen actieve storingen, wel werkzaamheden tussen Rotterdam, Breda en Brussel. Daar rijden door werkzaamheden op de hoge snelheidslijn geen treinen. En tussen Breda en Noorderkempen rijden er bussen. Dit duurt in ieder geval tot en met maandag 5 oktober. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: zwarte koffie is ook gewoon goed, hoor. Ik ben niet heel kieskeurig.
1: Espresso macchiato.
0: Wat heb jij in de koffie vandaag, Damien?
2: Koffie.
0: Gewoon ook zwarte koffie. Ja. Vind je ook het lekkerste volgens mij? Hè?
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, nee, misschien moet je de microfoon voor je mond houden. Dat werkt een stuk beter.
2: Zal ik dat doen anders?
0: Ja, dat is misschien een idee. Zomaar.
2: Misschien ook voor mijn oortje.
0: Ja, dus, dat kan op zich ook praktisch zijn. Ja. Hè? Dan horen mensen wat je zegt.
2: Ja, ja, we hebben nou Hans dus in de studio. Dus ja. Hans die doet iedere keer zijn koptelefoon af als hij met ons wil praten. Terwijl als wij kunnen normaal altijd...
0: Ja, moet hij hem ook ophouden.
2: Dat, zeggen, hou
0: de koptelefoon op en dan
3: maar harder door. Maar ik heb geen in-ear, hè?
0: Nee, maar dan hou je toch...
3: Dan hou ik mijn koptelefoon op.
0: Ja, dat is toch net zo makkelijk. Dan kunnen wij gewoon de voorbeluistering aanzetten van de microfoons. Kunnen we ondertussen praten. Ja. Hoor je af en toe muziekje er doorheen, maar dat moet je maar even voor lief nemen.
2: Ik wou net zeggen.
0: Ja, dan ben je vanzelf aan en anders...
3: Ik weet hoe het werkt.
0: Je weet hoe het werkt?
2: Jij?
0: Nou, dat vraag ik maar jaren af hoe het werkt. Kun je me uitleggen dan misschien?
3: Hoe lang heb je?
2: We moeten hier nog tot 11 uur vanavond zitten.
0: Ja, dus
3: ja, dan was ik over plan weg te zijn.
0: Dus ga je gang. Begin maar met je uitleg.
3: We gaan toch niet de mensen daar even lastig vallen, jongen.
0: Oh, oké. Okay.
3: Nee, kom op.
2: Oh, sorry.
3: Ze willen niet ons praten, hoor. Ze horen liever de muziek. Kunnen wij het andersom doen?
2: Ja, nee,
3: nou, dan vraagt hij wat en dan moet ik weer klaar zijn, man.
0: En zometeen hebben we ook nog een agenda-update. Kwamen we net achter dat we die ook nog even moeten doen, hè?
2: Ja,
0: wat
2: dat
0: hebben
2: we?
0: Oh ja, en we moeten natuurlijk zo meteen nog een vergeetmeliedje en de jukebox. Eigenlijk hebben we het nog druk. Ik bedenk me dat nu net pas.
2: Oh.
0: Dat we het eigenlijk heel druk hebben. En morgen mag je naar de jam sessie, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, ik mag morgen in Breda naar een concert.
2: Oh, wat leuk voor je.
0: Ja.
2: Oh,
0: nou, god, ik zal nog eens wat vertellen zo op het lekker uit.
2: Wil je stikken?
0: Nu niet. Ik ben er klaar mee. Ga ik niet meer verder.
2: Is je koffie al op?
0: Nee, nog niet. Bijna. Ik heb wel een flinke bak gezet trouwens. Ja.

0: Ik moet heel eerlijk bekennen, ik vind dit eigenlijk beter als zijn werk met Maneskin. Hoewel Maneskin heeft ook wel een paar leuke nummers, maar dit is toch wel een pareltje. Vinden jullie niet?
1: Ik ben het daar al zich wel mee eens, ja.
0: De muziek van Damiano David samen met Tyla en Nile Rodgers. Overigens, leuk verhaaltje.
2: Nile Rodgers. Dat is mooi, Rodgers.
0: Ja, die moet je niet in de auto hebben naast je.
2: Nee.
0: Of gewoon uitnodigen op een verjaardag zou ik ook niet doen. Hij zit de hele tijd over muziek te lullen. En dat is aan zich niet heel erg. Ik bedoel, dat doen wij ook. Maar hij heeft een heel ander nadeel. Dat maakt het wel grappig. En dat de grap daarachter is dat hij, zeg maar... Behalve dat hij dus de hele tijd over muziek lult. Als je hem een gitaar in zijn klauwen duwt, dan gaat hij de hele tijd gitaar zitten pingelen. Het is op zich, ja, ik vind het leuk. Het is een,
1: ik kan dat op zich wel waarderen. Ik ben het zeker.
0: Ja, als je jouw saxofoon in je handen duwt, dan steek je ook de hele tijd te sluiten.
1: Inderdaad, ja.
2: Maar wist je trouwens dat hij... hij is natuurlijk ook de grote man achter Chic, hè? Dat weet je.
0: Die
2: Freak was natuurlijk
0: voor
2: de
0: mensen die dat niet kennen, ik zal heel even de Freak opzoeken.
2: Dat was natuurlijk de grootste hit van hun. En dat wilden ze uitbrengen. En ze hadden eigenlijk een beetje bonje met platenmaatschappijen. Die vonden het maar helemaal niks. Dus eigenlijk was dat de titel was eigenlijk oorspronkelijk anders. Dat we begonnen meer met een F-U-C-K,
0: Ja. Oh, voor de mensen die het niet kennen, dat is deze. Dus dat.
2: Ja.
0: Dat is dat nummer. Maar sowieso doet die man heel veel. En je herkent zijn werken heel makkelijk, want het gitaarloopje is altijd ongeveer hetzelfde.
2: Ja, volgens mij, als ik me goed herinner, heeft hij natuurlijk ook...
0: Parkinson?
2: Nee, dat was Michael J. Fox, als hij laatst op tv heeft gezien.
0: Nee,
2: zeg maar.
0: Ik noem er maar eentje, ik weet niet wat ze allemaal hebben.
2: Ja, ik kom even niet met de plaat, maar een van de bekendste platen die hij heeft, toen aan het begin heeft hij bewerkt en toen werd het een hit en daarvoor was het gewoon helemaal niks.
0: Ook een beetje mijn carrière, denken. Zeg maar.
2: Is het dan wat dan?
0: Heb je punt, oké.
1: Goed verhaal.
0: Ja, nou, weten we dat ook weer? Ja.
2: Oh yes, Owner of a Lonely Heart.
0: Oh yes, ja. Natuurlijk, Owner of a Lonely Heart. Wie kent het niet? Ik ken het hoor, maar...
2: Ja, ik ook.
0: Nou, tot zometeen.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. De Verenigde Arabische Emiraten dreigen miljarden investeringen in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten vanwege de fraudezaak rond voetbalclub Manchester City. Eigenaar Sheikh Mansour is de vicepremier van de Emiraten. De Engelse landskampioen werd door een commissie schuldig bevonden aan grootschalige boekhoudfraude en riskeert zware straffen, waaronder puntenaftrek of degradatie. Nu staat onder meer de financiering van een Brits technologieproject van 12 miljard euro op de tocht. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het tweemaal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn en in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaten is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurijs. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Daar gaat-ie!

0: zie dit wel gaan met carnaval of zo, deze plaat. Ik weet niet hoe met jou zit.
1: Helaas wel, ja.
0: Ja, dit is, ik vind dit een leuk liedje, om heel eerlijk te zijn. Dat klinkt heel stom, maar...
2: Ja, jij was ook de enige die aan het dansen was.
0: Ja, dat is waar. Donnie, samen met Justin de Wilde en Party Tent. Daarvoor, Einzwei, Let's Go. Ja, Let's Go.
1: Oh, Let's Go.
0: Dus, Let's Go.
2: Van België.
0: En Something hoorde je hier bij Brede Nu in HWTNS. Leuk dat je erbij bent. Tot dan 11 uur is dit HWTNS.
1: Wist je dat soms heel moe van je wordt?
0: Ja, dat hebben meer mensen, hoor. Dat is eigenlijk niks nieuws, denk ik, op mijn beurt. Nee, ja.
1: Moet je er dan niet iets aan gaan doen?
0: Wat wil je dat ik eraan doe?
1: Ik denk dat je daar vooral zelf achter moet komen.
0: Ja, daar heb je dan misschien een punt. Wat wil jij dat ik eraan doe?
2: Nou, volgens mij hebben jullie even een praatsessie nodig.
0: Je moet even de microfoon een beetje draaien, dan horen mensen je ook.
2: Nee, ja, dat zou prima zijn. Voor mij moeten we gewoon even een praatsessie hebben samen. Gewoon.
0: Met wie?
2: Ja, met een mediator ertussen.
1: Een psychiater. Wij twee, met een mediator.
2: Ja, met een mediator. Ja, nee, dus even kijken of
0: ik... Ik denk dat die mediator gek wordt.
2: Even de bokshandschoenen uitbouwen.
1: Ik denk dat de mediator het na nog geen 5 minuten opgeeft.
0: Nou, ik weet het wel zeker dat de mediator het na nog geen 5 minuten opgeeft.
1: Ach. Ja, het verhaal van de bollen en de bollen.
0: Bobby en Billy?
1: Ja, Bobby en Billy.
0: Maar wie is Billy dan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ken jij Billy?
2: Nou, ik kan een stok pakken. Kijken wie er weg hoort en wie er loopt.
0: Dit is zo jammer.

0: jukebox.
1: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou. Van jou.
2: Je ziet Hans echt denken, dat verandert altijd iets bij jullie. Want dan staat je mongolen zijn.
0: Het zal nooit eens een keer normaal gaan.
2: Nee, dat is ook zo.
0: Ah, joh, dan wordt het ook zo saai.
2: Hey, ik heb vorige week gelezen dat er een raveparty ergens was.
0: Oh.
2: Ja, dat was een illegale raveparty. En nou ben ik een beetje op zoek gegaan naar hoe dat dan werkt. Maar ik ben er inmiddels achter, er wordt er ravemuziek gedraaid. Wist je dat? Nee, maar serieus, dat is echt waar. Dan heb ik in de jukebox zitten spitten. Ik heb er wat uitgehaald. Ben je benieuwd of zeg je van laat gaan?
0: Ja, toch.
2: Nee, oké, okay, komt hij dan. Even kijken hoor, met de jukebox. Nou, deze is het niet.
0: Hè?
2: Oh, nee, deze is het niet. Ja, dit is gek, want ik drukte op knopje 7 en dan deed hij het. Even kijken of ik mijn knopje 8 doet. Ah, dit is hem. Joh, wacht even.

0: kan heel veel dingen begrijpen, maar één ding niet hoor. Dat ze in een bos gaan verzamelen om hierop te reven, dat snap je niet, hè?
1: Ja, dat snap ik ook niet.
0: Nee. Ik had dat eigenlijk verwacht met andere muziek, maar
1: ja.
0: En blijkbaar werkt dat zo. Die jongeren van tegenwoordig zijn ook niet meer die jongeren die
2: waren. Waar sluit je dan de jukebox op aan?
0: Ja,
2: in een bos, vraag me af.
0: Nou ja, tegenwoordig heb je dan van die grote apparaten voor, dat noemen ze aggregaten. Als je geen stroom meer hebt, weet je wel, kan je dat ding gebruiken, dan moet je hem. De meeste Tesla's hangen aan zo'n ding. Dat is ideaal. Dat is, die doe je gewoon weg. Trekhaken, weet je wel. Dan doe je zo'n aggregaat aan.
2: Nee, ik zit er helemaal voor met Bos. En een beetje op zijn happy day stijl.
1: Nou, ik weet niet hoe... Wacht even. Okay. Nou ga ik
0: wacht
1: het even...
0: Wacht even. Moeten we de show op pauze zetten? Wacht even.
2: Even luisteren.
0: Show op pauze.
1: Ja, even Marco. Jij hebt nou ook zo'n fantastisch elektrisch wagentje.
0: Ja, ja, ja.
1: Best leuk, hè?
0: Ja, het is snel. Ja.
1: Heb jij er ook al een V2L-adapter bij?
0: Een wie?
1: Vehicle-to-load adapter.
0: Wacht
1: dan
0: even.
1: Dan kun je dus zo'n dingetje in je waar je ook je oplaadpoort op zit. Daar steek je dat ding in. En dan kun je ook weer stroom uit je auto halen.
0: Oh, zo'n ding. Maar die zijn niet zo duur. €49.
1: Ja, nee, dat valt allemaal reus mee. Maar dat werkt bij sommige merken. Ik weet niet of dat het bij jou ook werkt, maar in ieder geval bij die van mij gaat dat
0: ik ga even kijken of die bestaat voor die van mij. Geef even doe even wat voor jezelf.
1: Voor de mensen die denken, waarom houden jullie dit allemaal zo cryptisch? Jullie hebben elektrische auto's, maar je noemt het merk helemaal niet. Dat komt
0: dat is wel gerust doen hoor, het is een Tesla.
1: Oh, nou, ik heb een Volvo. Weet je het bij deze ook?
0: En dan kunnen we gelijk, want dan mag het wel. We doen gelijk een onderzoek. Hoe rijdt die van jou?
1: Eigenlijk moet ik zeggen dat die best prima rijdt.
0: Ja, wat vind je het nadeel en wat vind je het voordeel?
1: Het nadeel is dat hij op sommige momenten wat inhoudt en wat rare stuurbewegingjes maakt.
2: Dat noemen ze de rem.
0: Daar heb je een punt.
1: In zijn auto, in zijn automatisch rijden functie, zeg maar. Daar doet hij wat rare dingen.
0: Ja, nee, oké. Okay. En die van mij, zeg maar, dat is een. Die van mijn werkgever eigenlijk. Maar die. Op zich, ik heb hem nog maar net, dus ik kan er nog weinig negatiefs over vertellen. Positief wel. Positief vind ik toch wel dat hij redelijk optrekt. En ik heb zijn full self-drive al een paar keer geprobeerd. Dat is echt wel. Dat moet ik eerlijk bekennen. Ik had daar mijn sceptisch over. Maar dat is wel ubergeil.
2: Ik dacht eerder dat je dat orkest leuk vond als je die wagen afsloot.
0: Ja, maar dat
2: net
0: is,
2: de hele tijd te doen.
0: Ja, dat moet ik er ook wel eerlijk bij zeggen, daar heb jij een punt. Je kan je eigen afsluitgeluidje. Dat vind ik echt heel leuk. Kan dat bij jou ook of niet?
1: Nee.
0: Dus in vergelijkend waardeonderzoek, dan mag
2: je dit. Heb je ook ontdekt dat je, het ligt aan het model, dat je hem echt met van die discolichten kan laten gaan, dat hij echt als een soort discotheek fungeert, die auto?
0: Ja, maar dat kan sowieso.
2: Ja.
0: Dan kan ik straks
2: een benzineauto.
0: Nee, maar dat kan ik zo meteen. Als je het zo meteen wil zien, moet je het even zeggen. Dan laat ik hem even een
2: showtje maken.
0: Nee, ik
2: heb wel eens gezien die filmpjes.
0: Nou, in het echt is het leuker. Dan doet hij. Ik laat het straks wel zien. Ik heb het gisteravond bij mijn vader laten zien in de straat. In de halve straat was uitgelopen. En zijn ze bij ons natuurlijk niks anders gewend dan een varken door de straat.
2: Je bent er ook één die dan thuis voor de deur nog een uur blijft zitten, omdat hij computerspelletje speelt in die auto.
0: Nee, maar ik moest van de week opladen. En toen heb ik het. Tenminste, ik wilde opladen. Ik hoefde nog niet. Maar ik wilde even kijken hoe dat werkt. En toen heb ik dus letterlijk in dat ding heb ik gezeten en heb ik een racepelletje zitten spelen terwijl die aan het opladen was. Ja, een klein kind maak je heel erg gelukkig.
2: Kinderauto, noemen ze dat, hè? Kinderauto.
1: Nou moet ik zeggen dat ik in mijn auto nog wel eens een karaoke heb.
0: Je ziet dat natuurlijk. Ik ben niet de enige, hoor. Dat is toch leuk? Je moet toch een beetje kind. Een beetje kind is toch altijd, hoor.

0: Nou, wat een gekko is dit, hè? Oliver Heldens, wel een leuk liedje, dat moet ik dan wel weer toegeven.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja, ja. We hadden het net over iemand buiten de uitzending om. Zal ik daar straks wel van draaien? Dan weet je ook wie het is.
1: Doe maar.
0: Ja, moet ik dat nu al gelijk doen? Moet ik dat al gelijk doen voordat we naar de agenda gaan? Of doen we eerst de agenda?
1: Ja, maar maakt het niet zo heel veel uit wat jij wil.
0: Nou, doen we eerst even iets van Mark. Want we hadden het
1: agenda
0: net...
1: kan altijd nog, hè?
0: Ja, dat is wel waar, dat is wel waar. We hadden het net over Mark van Dalen. Die ken je misschien, misschien ook niet trouwens. Maar ik denk als je het hoort wat hij gemaakt heeft ooit, dan ken je hem wel. Maar jij komt regelmatig bij mij tegenwoordig op het eiland. Dat vind ik toch wel een dingetje. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Gewoon. Google in de auto en dan gaat hij je route op. Ik ken het eiland wel goed, hoor. Vroeger kwam ik er vaker, toen ik ooit een vriendinnetje had. Maar...
0: Heb jij een vriendin gehad op Goede Overvlak, hé?
2: Ja, maar dan praten we over meer dan 30 jaar geleden.
0: Ja, nou, oké.
1: Toen je poppen nog met een lange oe schreef.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Waar kwam zij vandaan dan?
1: Een neuken met een lange ui.
2: Ook uit de plaat.
0: Nou, is ook een van de weinige goede dingen dan die waarschijnlijk uit de plaat komt. Maar goed, wat dan zei je? Dit is die Mark van Dalen waar ik het over had, net met je. Dit ken je wel, denk ik, of niet?
2: Samen met Elrico, hè?
0: Ja, dat is waar. Ook weer. Herken je het of niet?
1: Ik herken dit niet.
0: Oh, nou, misschien zo meteen. Luister even goed.

0: ken je het wel, hè, Damien?
1: Ja, joh.
0: Waterverf. Oftewel, waterverven.
1: Ja. Of vingerverven mag ook.
0: Ja, hangt er vanaf wat er eerder bij de hand is natuurlijk.
1: Ja.
0: De DJ Quicksilver Edit. En nou, ik hoorde dus net dat hij bij mij in de buurt woont tegenwoordig. Ik dacht dat ik had hem nog altijd in Den Haag gezocht, om heel eerlijk te zijn.
2: Den Haag. Hoe is dat?
0: Nou ja. Hangt er vanaf. Kan een leuke plek zijn.
2: Met Aldi.
0: Ja.
2: Niet achter
3: en
2: de,
3: Lidl
2: maar
3: en Albert Heijn is hier reclame te maken.
0: Nee. Dat maak jij er nu weer van. Dit is jammer. Moeten we weer een vergelijkend waardeonderzoek starten?
2: Nou,
0: daarvoor plastic tasjes zijn het beste. Nee,
2: laat maar zitten, joh.
0: Nou, hey, we moesten wel even, want dat is wel belangrijk, we moesten even kijken naar de agenda.
2: Nou, ik heb ernaar gekeken, dus tot zover.
0: Ja, mooi, oké. Nee, zonder gekheid. We hebben natuurlijk met enige regelmaat, en dat is alweer een tijdje geleden, hebben we live muziek in de studio. En
2: we hebben ook even een kleine pauze genomen natuurlijk vanwege de verhuizing.
0: Nou, dat wil ik net zeggen. We hebben pauze genomen en dat is op zich begrijpelijk.
2: Een menopauze of...
0: Een menopauze? Ja, hoe weet je dat?
2: Dat is
0: zo jammer dit. Nee, maar vertel even. Wat zit er aan te komen? Waar kan de luisteraar zich op verheugen?
2: Nou, ik zeg even uit mijn hoofd 24 oktober. Dan kijk ik ook jou even aan.
0: Ja,
2: want die staat niet in mijn agenda. Tenminste, weer in een andere agenda dan dat ik nou naar zit te kijken. Voor het gemak.
0: Dus staat die er toch wel in?
2: Ja, dat klopt. Alleen niet in deze agenda.
0: Oh, oké.
2: Die heb jij niet hierin laten zetten.
0: Nee, volgens mij heb ik...
2: Heb je niet.
3: Hij heeft gewoon een dubbele agenda.
2: In ieder geval, 24 oktober.
0: Ik heb een eigen agenda.
2: Ja, je hebt weer je eigen agenda inderdaad. Maar dat is
0: wel
2: lang
0: Hij staat wel in onze Google.
2: Ja, dat klopt. Maar dat is weer een andere als waar ik naar zit te kijken, okay. Zeg ik.
0: Ja, ik heb er geen verstand van.
2: Luister.
0: Ik moet daar ook niks mee doen.
2: Luister.
0: Ik moet daarom zeggen.
2: Roosmarijn Otten hier in de studio.
0: Morgen in Breda trouwens.
2: Ja, inderdaad. Ja. 14 november hebben we. Die hebben we al wel eens eerder gezien. In eerste studio, daarna in een of ander poppodium met een 10-jarig bestaan.
0: Ja.
2: Van een of andere show waar je nu naar luistert. Redprint komt wederom langs.
0: Het leuke is, ze hebben nieuw werk, maar zouden ze dan ook, en dat lijkt me wel grappig, wat we nu gaan doen, opnieuw zeg maar als een soort mini-album op Spotify uit gaan brengen?
2: Dat zou wel weer heel grappig zijn, ja.
0: Dat zou wel leuk zijn. Vorige staan namelijk volledig.
2: Op de grote Spotify.
0: Ja.
2: Ja. En verder op 12 december dan alweer. Want er is nog wel een gaatje natuurlijk tussen die twee. Daar kun je gewoon langskomen als je zelf er langskomt.
0: Als jij een gat wil vullen, dat kan. Ga verder.
2: Heb je ook wel eens sexy gezegd. 12 december hebben we Tom Graus hier in de studio. Die heeft laatst een albumrelease gedaan. Dus zodoende. En die wilde langskomen.
0: Nou, dat is toch leuk?
2: Dus gaarne.
0: Nou, ik heb daar zin in. Ik vraag me af. Die heeft een liedje gemaakt dat gaat over Breda.
2: Ja,
0: echt.
2: Inderdaad.
0: Dat
2: wou
0: ik
2: dus
0: even. Ja, en dat is wel. Ja, ik vind
2: het
0: leuk.
2: Wat heb jij goed onderzoek gedaan, Marco?
0: Maar ik onderzoek altijd heel veel dingen. Ik ben een onderzoeker in mijn vrije tijd. Dat is weer nieuw. Dat is
3: niet dat u wat van leert, maar...
0: Nou, dat zijn jouw woorden. Zo jammer dit eigenlijk, hè? Nou, goed.
3: We rekenen dadelijk af, Damien. Voor die opmerking.
2: Ja, dank je.
0: 24 oktober komt ze langs.
2: Ook weer?
0: Ik heb het over Roosmarijn Otten. Dit is Jij hoort bij mij.

0: 24 oktober hier in de studio. Roosmarijn Otte, jij hoort bij mij. En dan komt ze de nieuwe single doen.
1: Correct, juist.
0: Ja, en ik heb nog een verrassing voor haar. Ze is pas jarig geweest, dus ik heb een kleine verrassing voor haar. Ja, en ik ga nog niemand vertellen wat het is. Dat is het leuke van het hele verhaal.
1: Dus, maar Marco, wij willen dat dan zo graag weten.
0: Ja, ik zou tegen die tijd gewoon lekker de Visual Radio aanzetten. Want ik denk dat het janken wordt. Niet van mij, maar serieus. Dus,
1: wat schattig.
0: Nou ja.
2: Ga er een baantje aan bieden als nieuwslezer, want dat doet ze ook, zie ik.
0: Ja, ze doet wel meer dingen.
2: Nieuwslezer bij Met Antoinette naar bed.
0: Nou, het is niet alleen zo.
2: Geen geintje.
1: Ja, Met Antoinette naar bed.
0: Nee, dat was bij Your Safe Radio, deed ze dat soort dingen. En de grap is, dat deed ze dus de sekslines. En we zijn ermee bezig om dat hier naartoe te trekken. Dus
2: ja, maar ik snap wel waarom ze komt. Laat ik het zo zeggen.
0: Dit is.
1: Die kan er
2: ik ken jou een beetje.
0: Tijd voor de brede update. Uit het werk van Alexander Rockvendel is voor Damien Vergagedonk. Zo jammer dit.
1: De afgeronde restauratie van de grote kerk zal minder spectaculair worden gevierd. Verschillende organisaties sloegen de handen ineen om een groot licht- en geluidsspectakel te verzorgen. Daar steekt de gemeente nu een stokje voor. De benodigde 3 ton wordt niet door de gemeente toegekend. Daarmee gaat er dus een streep door het ambitieuze plan.
0: Ja, ik moet wel zeggen, ik heb heel veel reacties online gelezen. Maar ik snap dit wel. Ik snap dit heel goed. Dat je hier geen 3 ton in gaat steken. En een beetje licht en geluid voor iets.
1: Dingen online lezen gesproken. Of dingen waar je dingen over online kunt lezen. Het aanvragen van evenementenvergunningen wordt een stuk duurder bij de gemeente Breda. De prijs gaat 112% omhoog. En dat betekent een strop voor de meeste evenementen. Wethouder Van Pul laat weten dat het proces al langer niet kostendekkend is. Hij laat weten dat er geen eurocent winst wordt gemaakt. Maar dat het gaat om kosten die de gemeente ook daadwerkelijk maakt.
0: En dat snap ik dan weer niet helemaal. Dat kan je beter geleidelijk aandoen. Maar goed, weet je.
1: Ja, om even een beetje context, extra context te geven. A-evenementen, dat zijn kleine evenementen, blijven hetzelfde qua kosten. B-evenementen gaan van 5.000 naar 10.000 euro per aanvraag. En C-evenementen van 17 naar 37.000.
2: Dat is een aanvraag, hè? Dus als je afgewezen wordt, ben je het gewoon kwijt.
0: Ik vraag me dan af of dat 5 miljoen dingen nog doet.
1: Dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen, dus daar ga ik geen uitspraak over doen. Nee. Ik weet niet hoe dat proces precies loopt.
2: Maar de Koningsdagkroeg kan het vast betalen.
1: De Polderweg in Prinsenbeek wordt gesaneerd. De weg verdwijnt om meer ruimte te maken voor het natuurgebied Wijmeren. De weg was al ruim 6 jaar afgesloten en werd alleen nog gebruikt als er iets gebouwd moest worden. Nu wordt de weg dus weer teruggegeven aan de natuur.
0: Nou, dat zouden ze met goede overvlak eens een keer moeten doen.
1: Bij een ondergrondse container in de Esserstraat heeft een brand gewoed. Een bankstel die naast de vuilnisbak stond, vatte vlam. De brandweer was snel ter plaatse en kon de vlam doven. Daardoor raakte de naastgelegen woning ook beschadigd. De politie is gestart met de zoektocht naar een dader.
0: En de bankzitters zijn ook op zoek naar een nieuwe plek. Dat is op zich ook wel een dingetje, denk ik, in dit geval. Goed, laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. Zo jammer eigenlijk. Vanavond trekt dikke de bewolking vanuit het westen over het land. Hieruit kan een spatje regen vallen. Vannacht breidt de bewolking zich noordwaarts uit. Het wordt 8 tot 13 graden. Morgenochtend is in het noorden nog een enkele bui mogelijk. Daarnaast komt in de vroege ochtend plaatselijk mist voor. Dat lost geleidelijk op. In de middag blijft het droog met een mix van zon- en wolkenvelden. Bij weinig wind stijgt de temperatuur naar 18 tot 21 graden. Zonne brandt uit de kast, mensen. En het verkeer van de ANWB.
1: Er zijn in de ganse landen 15 vertragingen. Over een lengte van 4 kilometer, belangrijkste uit de regio neem ik met je door. Zijn er 4 in dit geval. Op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en industriegebied Avelingen is voor zware vrachtwagens de Merwedebrug afgesloten. Op de A59 knooppunt Zonzo richting Zethovenbos. Tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel is het dicht. En op de N3 Dordrecht richting Papendrecht in beide richtingen. Zo, hallo, ik ga lekker
0: vanavond
1: de afrit Dordrecht Centrum. Met Papendrecht is de Papendrechtse brug helemaal dicht.
0: En dat duurt nog wel even.
1: Ja, dan op het spoor zijn geen verstoringen, wel werkzaamheden. Onder andere tussen Rotterdam, Breda en Brussel. Daar rijden op de hoge snelheidslijn geen treinen. En tussen Breda en Noorderkempen rijden er bussen. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Another, samen met Emily Borden. Je hoort de Silver Lines hier bij Breda Nu in HWTNS. Even iets anders, voordat ik het vergeet te vragen aan je. Wat doe jij, Damien, wat doe jij op 16 oktober?
1: Dat is een hele goede vraag.
0: Op een vrijdag.
1: Ik heb het vermoeden dat ik dan hoe heet dat ook weer, Funhouse Breda ben?
0: Het zou zomaar kunnen dat je er ook nog bij bent, inderdaad.
1: Ja, nou.
0: Want dan hebben we namelijk de popronde in Breda. En dat wordt leuk, dat wordt echt geweldig. De popronde, ik weet niet, ik vraag het even aan Hans of dat hij de popronde überhaupt kent. Heb je er wel eens van gehoord, Hans?
2: Nee.
0: Nou, de popronde, dat is een evenement dat gaat letterlijk heel Nederland door. En artiesten die eigenlijk op het punt staan van doorbreken, die komen dan eigenlijk voor het eerst in aanraking met toeren, om het zo maar even te noemen.
1: Inderdaad, ja.
0: In Breda is de coördinator Anne Nederhoed, die is daar volop mee bezig om het te organiseren. En ik noem even zomaar wat acts die er staan. Zo is er bijvoorbeeld Big Bobby Bitch, die staat in Phoenix. Dat is jou niet heel onbekend, denk ik.
2: Phoenix. Big Bobby Bitch?
1: Phoenix niet, nee. Big Bobby Bitch wel.
0: Nou, en in de MES, daar heb je bijvoorbeeld Tenderblom. In Kraft staat De Plaag. De Plaag is al een beetje op het punt van doorbreken.
1: Dat is
0: dus even zomaar een paar dingetjes noemend. En in de MES staat ook op de afterparty The Robots Are Coming. De Formule staat bij Net Kelly's. Nebula staat bij Brandpunt. Dracula's Beast Party staat ook bij Phoenix.

0: En dan heb je nog een aantal andere dingetjes. En die staan in de Funhouse inderdaad in Breda. Dat is een radiosessie. En wat komt daar allemaal? Nou, ik zal je een beetje bijpraten. Daar komt onder meer Hoefs. Daar komt Marieke Schenk. Daar komt Wilson A. Daar komt Merle. Daar komt Cusco. Daar komt The Awkward. Dat zijn even zomaar een paar namen die ik noem. Ik noem er zo meteen nog eentje. Acts die op het punt staan van doorbreken. The Awkward heb je al vaker gehoord. Die heeft samen met André Doedel ook een heel leuk liedje uitgebracht een tijdje geleden. Weet je dat nog?
1: Ja.
0: Nou ja, die gasten die staan daar dus sowieso. Maar ja, ik ben er zelf heel trots op. Ik heb hier namelijk echt heel erg achteraan gezeten. Dat mag je gerust weten. Het was voor mij echt een must-have. Zo erg dat Anne speciaal erachteraan is gegaan om voor haar nog een podium te vinden. Dit is echt serieus. Je denkt dat ik een grap maak, maar dit is echt serieus gebeurd. Ze was nog nergens geboekt. Ik zeg maar, zij is een must-have. Binnen nu en 2-3 jaar, nou sterker nog, ik denk binnen nu en een jaar is zij namelijk huge in Nederland. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik heb het over Tessa June. Die naam,
1: oh,
0: die zingt al heel lang rond.
1: Ja.
0: En dat wordt echt een hele, hele grote naam. En zij komt ook bij ons optreden die avond.
1: Hoppatee.
0: Dus als afsluiter. Vanaf 7 uur tot 11 uur is het vanuit de Funhouse op de radio te horen. Zorg ervoor dat je erbij bent.
2: Snap hem weer hoor.
0: Dat is zo jammer dit, hè? Nou, maar jij denkt nu dat ik er daarom uitnodig.
2: Nee, natuurlijk niet, joh.
0: Maar heb jij er wel eens gehoord?
2: Nee, maar dat ga ik nu vast doen als ik kijk in het systeem.
0: Ben je benieuwd?
2: Ja.
0: Damien, jij kent deze al?
1: Ik ken hem zeker.
0: Ze heeft ook een nieuwe single uit, maar ik vind deze is zo herkenbaar. Je moet hem even horen. Dit is Tessa June en Achterbank.

0: de achterbank.
1: En, zeg het eens, wat vind je ervan?
2: Nou, eerlijk. Op de achterbank?
1: Ja, ze is goed, hè?
2: Ja, nee, klinkt zeker goed.
1: Dit is echt, ik vind dit zo'n lekker liedje. Maar sowieso alles wat ze maakt is eigenlijk wel goed. Alleen, ja goed, weet je, het moet nog even doorbreken. En dat is eigenlijk het enige wat er nog even moet gaan gebeuren. En ik vermoed, en dat meen ik oprecht, dat op redelijk korte termijn al kan
3: gebeuren. Dat vermoeden heb ik ook.
2: Ja, ik denk dat ze vast een keer ook in de agenda hierop duikt.
1: Ik wil haar sowieso eigenlijk een keer uitnodigen. Ja. Dus, maar dat gaat ongetwijfeld goed komen. We hadden een vergeten liedje, toch?
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, dus ik denk, laten we dat maar gelijk even doen. Hebben we die alvast maar weer gehad. Ik heb zin in iets uit Amerika wat je niet heel vaak hoort hier op de radio. En dan heb ik het over Matchbox 20. Die hebben een aantal hitjes gehad. De grootste in Nederland was 3 AM. Maar ze hebben nog veel betere geplaatst.
2: 4 AM, 5 PM.
1: Nee, jij kent ze niet, begrijp
2: ik? Jawel,
1: jawel. Oh, okay. Nee, ze hebben nog veel betere gemaakt. En ja, persoonlijk is dat toch wel mijn favorietje van hun. Ik heb het over Push. Ken je die?
2: Push, die Matchbox 20,
1: ja? Ja, van Matchbox 20, nou. Push. Dat zeg je helemaal niks.
2: Nee
1: oké, komt-ie. Zo'n mooi liedje. Echt serieus, onthoud dit. Dit is ja, wat mij betreft de beste van Matchbox 20 als vergeet me liedje.

0: Ik kan een heleboel dingen begrijpen, maar dit niet. Ik zit erover na te denken. Ik begrijp het echt niet, Hans.
1: Wat niet?
0: Dat je je zwembad wegdoet.
1: Ja? Nou ja, ik zal het je dadelijk uitleggen, maar dan hou je niet voor het nieuws.
0: Dat is niet erg.
2: We hebben de tijd, hè?
1: Nou ja,
2: we hebben
1: de tijd. Laat ik het zo zeggen. Het
0: was het water te duur?
1: Nee, niet het water, maar alle apparaten eromheen bleken kapot te zijn. En dat was een kostenpost van 9000 euro.
0: Oh, en dat had je er niet even voor over?
1: Voor die 20 keer per jaar, nee.
0: Dus nu ga je gewoon naar het normaal zwembad?
1: Nu, 3 baadjes in de tuin, een jacuzzi en...
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Nee, oké. Okay.
2: Ja,
0: maar je kan ook een opblaaszwembad doen. Dat is zeg maar.
1: Ja, hebben we ook.
0: Ja, dat kan ook nog. Dat is zeg
1: zoals
0: maar.
1: Zoals een opblaasbad.
0: Nou.
1: Ja, dat heb je met kinderen.
0: Ja, een opblaasbad. Dat is ook leuk. Ja. Dat heb je met kinderen. Ja, ik ben zo blij dat ik die niet heb. Tenminste niet bewezen. Dat moet ik er even bij zeggen. Nou, het zou kunnen. Je weet het nog.
1: Er was al lang iemand voor de deur geweest, hè?
0: Sorry?
1: Er was al lang iemand bij je voor
0: nou,
1: de deur geweest.
0: Nou, nee, want... moet ik dit uitleggen? Ga ik dit uitleggen?
2: Ja, dit ga je uitleggen.
0: Het zou kunnen dat er eentje is in Amerika. Dat zou heel goed kunnen. En als dat zo is, dan is die nu een jaar of 23, 24, zoiets. Dus het zou kunnen in theorie.
1: Nee, leg eens uit. Hoe komt dat dan?
0: Omdat ik in Amerika was ooit.
1: Ja, toen?
0: Ja, daar gebeurde wel eens dingen.
2: Toen je poepen nog met een lange hoes schreef.
0: Nou, het is 1996, 97, 2001. Ja, dus een aantal keer.
1: En daar hebben ze de rubbertjes niet uitgevonden?
0: Die hadden ze wel uitgevonden, maar ik zat in North Carolina en daar hebben ze nog nooit gehoord van condooms. Dat is echt geen grap.
1: Ja.
0: Dus ja. Cool.
1: Was dat die 2 maanden dat je daarna ergens last van had?
0: Ik had nergens last van, maar zij van een dikke buik.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbers van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Kolbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Indiase piloot Machar uitgenodigd als eregast in Israël. Machar wordt gezien als een held nadat hij een mogelijke vliegramp voorkwam op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. De co-piloot viel hem in de cockpit aan met een noodbijl om de macht over het toestel over te nemen, wat volgens autoriteiten een terroristisch motief had. Ondanks ernstige verwondingen wist de gezagvoerder de cockpitdeur toch nog te openen, waarna inzittenden de co-piloot wisten te overmeesteren. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurreis. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
8: Kom nou, het begint al!

0: Zou weer klaar zijn met zijn koffie?
1: Nee,
0: zo
1: door
0: niet. Ja, hij is gelijk een pitstop aan het maken.
1: Een pitstop. Er staat de microfoon uit, hè?
0: Ja. Nee, staat aan.
1: Is dit? Hebben we iemand van Bastinader in de studio of zo?
0: Ja, de Joker. Je hoorde Saving Tonight van Jennifer Lopez samen met David Guetta. Daarvoor Sera en Girls Who Like Girls, oftewel lesbisch.
2: Je moet je even indenken dat je dus je microfoon even neerlegt op het koffiezetapparaat terwijl je koffie loopt.
0: Ja.
2: En jezelf even naar het toilet gaat.
0: Ja.
2: En je dus hoort.
1: Plop.
2: Damien, 45 seconden. Afnijpen. Snel, door.
0: Ja, zo werkt dat.
1: Laten we één ding zeggen. Ik hoef die koffie niet, als die komt. Ik vertrouw het niet.
0: Nee, hij heeft snoepjes bij zich.
1: Oh,
0: ja, dus. Hey, we hadden net
2: jullie
0: buiten de
2: helemaal geen koffie. Ik heb voor jullie al koffie gehaald. Rustig
0: ja,
2: aan, hè?
1: Oh ja, het is jouw beurt, Makker.
0: Wie moet dan die knoppen bedienen?
2: Oh, nou,
1: die kunnen we allebei wel.
0: Nee, laat maar gaan. Oh ja, nou.
3: Je bent een snoepje vergeten.
2: Dat is niet waar. Hé, hey, rustig aan, hè.
0: Rustig.
2: Hey, eerst mijn koffie, dan krijgen jullie je toffeetjes.
0: Ho, jullie? Ja, ik lust er ook wel.
2: Ja, hier, alsjeblieft, hè.
0: Ja, dat moet ik nou zeggen.
2: Ik ging er wel vanuit dat als er eentje wil, dat krijgt ook wel. Oh, wat lekker. ASMR.
0: Ja, Tijmen heeft die meegenomen. En die
2: ja, heel onverstandig plan.
0: Nou, hij zei tegen me, joh, die moet je niet proberen, want die zijn heel smerig. Dus, en ik... Gadver, zo zei hij het. Dus ik moet nu binnenkort moet ik naar die grote blauw-gele dat woonwarenhuis. En dan ga ik ze ook maar halen, denk ik. Ja, heel vervelend allemaal. Goed.
2: Ja, zijn ze echt zo lekker?
0: Ja, ze zijn echt wel ze zijn goed te nassen. Dat gezegd...
2: Vergelijkend waarom.
0: Ja, het lijkt een beetje op een Mars.
1: Dat is wel jammer dit.
0: Nee, want het is vergelijkend, dus het lijkt er een beetje op. Dus vergelijkend mag.
2: Rustig aan, hè?
0: Dus, waar gingen we het over hebben?
2: Maar verder, lekker.
0: Oh ja, over de muziek gingen we het hebben, want daar hadden wij het buiten de uitzending om even over. Wat is je favoriete muziek en blablabla. Bla, bla. En toen ging het over... jij zei, ik heb eigenlijk, als ik moet kiezen...
1: Nee, ik zei, ja, ik kan niet kiezen, dan heb ik een 500. Maar als ik dan kijk waar ik een beetje bijna alle cd's van heb... dan zijn er wel twee die er denk ik bovenuit springen.
0: Ja.
1: Ja, en toen zei jij van, ik ga ze zo raden. Nou,
0: nee, succes. Dat zei ik niet. Ik zeg, dit zeven houden we voor air, maar prima. Die ene zal U2 dan zijn.
1: Ja, ja, zeker. Zeker en vast.
0: En de ander James Last.
1: Nee.
0: Oh, had
2: James
0: ik verwacht. Nou, wie dan?
1: Ja.
0: Nee, ja...
1: Totaal heel wat anders. Ja,
0: Gerard Joling, de toppers.
1: Nee.
0: Zit ik wel in de buurt?
1: Nee.
2: Hij is op de gieren.
0: Jan Smit.
1: Laat ik zeggen, hij begon in de jaren 80.
0: Ja.
1: En hij komt uit Nederland.
0: Ja, maar er zijn er nog heel veel. Nee, zeg maar gewoon, dat is makkelijker. Want raadradio doe ik niet aan.
1: Nee, Frank Boeien.
0: Oh, Frank Boeiend.
2: Oh.
0: Ja, ja. Dat snap ik ergens wel. Ja, ja, ja, ja. En bij jou, Damien, heb jij een paar...
2: Nou, doe maar eens wat gokjes.
0: Doe maar eens wat gokjes.
1: Justin de Serio.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, even serieus.
2: Nou, Engel bewaar... Nee.
0: Nee, Marco Schuitmaker natuurlijk. Ja, nee.
2: Graf voor jezelf. Ja, lekker trouwens. Zo tof als je het presenteert. Fantastisch.
0: Ja, ja. Daarom heb ik hem ook nog ingepakt.
2: Ik niet.
0: Nee, ik durf het niet te zeggen bij jou. Ik denk dat jij alle kanten opswingt een beetje hierin.
2: Inderdaad.
0: En, kijk, weet je, ik zou nu de elektronica's kunnen noemen, maar dat is niet je favoriet, denk ik.
2: Zak.
0: Nee, serieus. Ik weet het oprecht niet bij jou.
2: Kunnen er een aantal zijn. En ook in heel veel verschillende genres.
0: Ja, daarom zeg ik. Bij jou
2: dat is exact het probleem, inderdaad. Ik snap heel goed waar je tegenaan loopt.
1: Wat populaire genre?
2: Nou, nee. Ik ga hem heel makkelijk maken. Jacob Collier.
0: Ja, oh, die snap ik wel. Ja, ja.
2: Dat is echt waanzinnig.
0: Ja. Je moet ervan houden, maar ik snap je wel.
2: Ja, ja, ik wou net zeggen. Ik ben natuurlijk muzikant, dus dat scheelt wel weer een stuk. Guns N' Roses.
0: Ja, oké, die snap ik
2: ook
0: wel. Val
2: ik gewoon eigenlijk altijd wel op terug. Foo Fighters, maar ja.
0: Dat is...
1: Ja, die had ik bij jou gegokt.
0: Ja, dat is ook een van mijn...
2: Ja, ik wou net zeggen, daar zijn we het wel over eens.
0: Ja, dus...
2: Als ik een top drietje moet noemen, is dat wel een top drietje.
0: Oké.
1: Jou naast de Foo Fighters?
0: Nou ja, ik denk dat mijn voorkeuren wel heel duidelijk zijn. zijn. Jij kan ze zo achter elkaar opnoemen. Het is namelijk dit jaar gewoon mijn top 3 in Spotify, denk ik.
2: Roosmarijn en misschien Roxy Roe ook stiekem nog wel.
0: Oh ja, en dan wordt het de top 4 bij mij, want Alice May hoort daar ook nog
2: ja,
0: bij. Roxy Roe, Roosmarijn zeker weten. Dus ik vind haar echt vertiefd goed en dat weet ze ook.
1: Tessa niet in de top 5?
0: Nou, met Tessa die staat dan ook nog wel ergens te bungelen in de top 5. Maar, serieus, op de achterbank zit ze te bungelen. Maar serieus, ik weet uit mijn hoofd al wat er op nummer 1 staat bij mij in de Spotify rap dit jaar. En dat is oprecht Roosmarijn met het nummer wat we toevallig vanavond draaiden. Dat vind ik zo'n goede plaat. Dus daarom kijk ik ook heel erg uit naar haar optreden hier. Dat, ja, daar ben ik eerlijk in. Dus, en weet je wie ik stiekem ook altijd wel heel goed kan waarderen? Dit zal je verbazen. Dit weet jij denk ik ook wel. Die zou je kunnen raden. Heel eerlijk, ik ben ook wel een klein beetje gecharmeerd van de muziek van Taylor Swift over het algemeen. Die vind ik echt heel goed. Dat klinkt heel stom, maar zij is echt wel muzikant puur zang. En dat kan je echt wel
1: horen. Een jaar of 20 bezig, hè? Dus.
0: Sorry?
1: Voor mij is het echt wel een jaar of 20 bezig. En 60 videoclips heeft ze gedaan.
0: Dan mag ik het dan een keer leuk gaan vinden na 20 jaar.
1: Nee, maar serieus. Ik kan me wel voorstellen. Ze maakt op zich best wel een leuke nummer.
0: Ja, en ik bedoel, de ene is beter dan de andere.
1: Dus jij bent eigenlijk een Swiftie.
0: Ja, dat zo zou je het kunnen noemen inderdaad. Ik was ook heel blij toen ze vorige week een nieuwe single uitbracht.
1: Samen met Dakota Johnson in de clip.
0: Ja, en dit is zo verschrikkelijk goed. Het gaat over de Patient Zero.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Wayne Whitey's. Samen met Lulle en Hey There Delilah. Het antwoord zit er gelijk ingebakken. Ik vind dat geweldig. Moet ik heel eerlijk bekennen. Het leuke is, deze dame die dit geschreven heeft, Lulle, die is eigenlijk heel simpelweg op een gegeven moment begonnen toen dit liedje uitkwam, het origineel. Met het schrijven van de antwoord. Deed ze een beetje als een geintje op haar zolderkamertje. En dat had ze gewoon een keertje opgenomen ook. En toen is die jongens van de Plain White Tees zijn dat tegengekomen. Dat stukje. Dat had ze namelijk gewoon op, volgens mij op Instagram of op TikTok een keertje gerepost. Omdat ze het weer tegenkwam. En toen zijn die jongens van de Plain White Tees tegengekomen. En toen zeiden ze, ja maar fuck it, dit moeten we gaan opnemen. Nou, en dat is dus ook gebeurd daadwerkelijk. Ik vind het echt zo vet dat ze dit gedaan heeft. En dus nou ja, daarom wilde ik het toch even draaien een keertje. Het is al een tijdje uit hoor, zeg ik bij. Maar ja,
1: dat is het zeker, ja.
0: Je hoort het niet heel vaak. Dus
2: maar we hadden het toevallig over. Toevallig kwam ik vandaag in mijn algoritme van Insta kwam ik hem tegen.
0: Ja, dat
2: waarschijnlijk omdat jij het weer hebt gekeken of zo. Dat het bij mij ook meer in mijn algoritme komt. Dat weet ik niet.
0: Nou, dat weet ik niet. Hoe kan het nou als ik het kijk? Damien, jij bent van de computer.
2: Nou, je ziet soms wel natuurlijk als mensen die je kent of volgt. Dat die het veel bekijken en taggen. Dan krijg je vaak van die suggesties binnen.
1: Ja, ja zeker.
0: Ja, daarom vraag ik het even.
1: Dat is hoe een deel van.
2: Dus ik zal maar niet alles zeggen wat er dan voorbij komt. Hè. Ja,
1: dat is een deel van hoe zo'n algoritme werkt inderdaad.
0: Wat krijg je nog meer te zien dat ik gekeken heb? Hans, wat krijg je nog meer te zien wat ik gekeken heb?
2: Ik weet niet hoe laat slapen de kindjes.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, je hebt binnenkort volgens mij eind deze maand zo'n beurs, zeg maar.

0: Och, wat een lekker liedje is dit. Shepherd en Night Drive hoorde je hier bij Breda Nu in HWTNS.
1: HWTNS.
0: Ja, dat is. Eens even kijken hoor. Inmiddels is het, 11:30. Ik vind dat we het netjes doen. Ik weet niet hoe het met jou zit.
1: We gaan nog op tijd lijken.
0: Nou, dat lijkt me stug, maar we gaan het gewoon proberen. Tijd voor de Breda-update uit het werk van Alexander Rokven. Leest voor Damien van Gageldonk.
1: Breda gaat samen met de provincie en drie andere gemeenten het EK wielrennen van 2028 naar de stad halen. Met het kampioenschap krijgt Brabant het grootste wielrenevenement van Europa op bezoek. Het moet niet alleen een sportief evenement worden, het moet ook een impuls geven aan de lokale bedrijven. In de Reinierstraat is een schuur volledig afgebrand. De brandweer was snel te plaatsen en kon het vuur blussen. De schuur kon niet meer gered worden. Deze is in elkaar gezakt, daar hebben we opnames van.
0: Ja, daar hebben we zeker opnames van. Zo.
1: Stevig. Er waren meerdere politie-eenheden aanwezig. Ze hebben onderzoek gedaan naar de brand. Er raakte niemand gewond.
0: Gelukkig.
1: Het mag wat kosten, maar dan heb je ook wel een paar punten. De begroting van de gemeente Breda is gepresenteerd. Het gaat om een bedrag van meer dan een miljard euro. Voor dat geld komen er twee familiescholen bij. Komt er een energiehuis, kreeg de Vismarktstraat een upgrade. Gaan de lokale teams in de wijk aan de slag. En komt er een derde hub in het innovatiedistrict. De hele begroting is te vinden op de website van de gemeente.
0: Nou, helemaal super.
1: Bredaanse hoteliers maken... Hoteliers? Ja, maken zich zorgen over het voorstel van het college om volgend jaar de toeristenbelasting te verhogen.
0: Okay.
1: In het nieuwe akkoord staat dat de belasting met meer dan een euro omhoog gaat. Zo moet er dit jaar meer dan 6 ton in de kas gaan vloeien. Of het daadwerkelijk effect gaat hebben op de toeristenstroom is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het de zoveelste verhoging is voor een branche die het al lastig heeft.
0: Ja, dat is inderdaad wel waar. Maar goed, we zullen het merken vanzelf. Ik bedoel, voor een eurotje meer of minder komen de Belgen zo deze kant op. Dat maakt niet zo gek veel uit. Vanavond trekt er dikkere bewolking vanuit het westen over het land. Hieruit kan een spatje regen vallen. Vannacht breidt de bewolking zich noordwaarts uit. Het wordt 8 tot 13 graden in het noorden. Gunnen we ze ook heel veel bewolking, dus dat scheelt. Morgenochtend is het in het noorden nog een enkele bui mogelijk. Veel plezier ermee. Daarnaast komt in de vroege ochtend plaatselijk mist voor. Dat lost geleidelijk op. In de middag blijft het droog met een mix van zon en wolkenvelden. Bij weinig wind stijgt de temperatuur naar 18 tot 21 graden. Tot zover het weer van Weerplaza. Over naar het verkeer van de ANWB.
1: Ja, in de ganse landen staan er 16 vertragingen over een lengte van 6 kilometer. Belangrijkste uit de regio neem ik met je door. Op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en Industriegebied.
0: Hallo. Jij denkt dat je batterij leeg is?
1: Nee.
0: Moet je even naar de andere kant lopen, dat is misschien handig.
1: Nee, ja, moment.
0: Oh, je doet live de batterij vervangen. Dan laat ik hem aanstaan, dan gaan we even kijken hoe lang het duurt. Mensen, hij is even...
2: We hebben natuurlijk de brug bij Papendrecht, die is dicht, hè, om even door te gaan.
0: Ja, maar dat vertelt hij zo. Ja. We wachten totdat hij zover is natuurlijk. Hij is nu batterij aan het verlisten. We laten dat even zien op de webcam.
2: Zullen we even vragen of we verlangen door kunnen?
0: Ja, die wil al langer door. Dus, of tenminste, wij willen al langer door. Lukt dit? Ik ben blij dat ik ze klaargelegd had.
2: Vooruitziende geest.
0: Ja, ik sowieso geest. Maar vooruitziend, dat wil ik even vanaf zijn.
2: Ik leg even de link met Halloween. Ah, zo. Achter je.
0: Ja, dat is een...
1: A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. Daar is de Merwedebrug voor zwaar verkeer in ieder geval dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel en Zethovenbos. Tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel is het dicht. Jij praat gewoon door, hè. Er is niks gebeurd, toch?
0: Nee.
1: En op de N3 Dordrecht richting Papendrecht. In beide richtingen tussen afrit Dordrecht Centrum en Papendrecht. Daar is de Papendrechtse brug dicht.
0: Ik denk dat de mensen bij zichzelf denken van... God, zijn ze professioneel geworden? Ze werken nu met batterijen op de microfoons. Dat is wel goed.
1: Ja, er zijn op dit moment geen actieve storingen. Wel werkzaamheden, onder andere tussen Rotterdam, Breda en Brussel. Door werkzaamheden rijden tussen Rotterdam Centraal en Breda op de hoge snelheidslijn geen treinen. En tussen Breda en Noorderkempen rijden er bussen. Verder, tussen Roosendaal en Vlissingen, daar zijn ook werkzaamheden. Door werkzaamheden rijden tussen Roosendaal en Hoes. Rijden naar bussen. Duurt in ieder geval allebei tot maandag 5 oktober.
0: Nou, dat had niet langer kunnen duren.
1: Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Isabel was, maar het is Ibiza Roos. Dat is heel gek, maar ja, soms denk je dat.
1: Yes.
0: Valt hij nu?
1: Oh, die viel heel laag. Ja.

0: Lekker liedje.
1: Heerlijk.
0: Het is een nieuwe van Alice May. 23 oktober komt haar debuutalbum uit.
1: Stevig wel, hoor.
0: Ja, maar dat hele album is stevig. Weet je wat het grappig is? Weet je nog toen zij hier kwam hoeveel luisteraars ze per maand had? Kan je dat nog herinneren?
1: Nee.
0: Dat waren er echt maar gewoon een stuk of 8.000, 9.000 zoiets, weet je wel. Inmiddels zit ze daar ruim schoots overheen en zit ze ruim boven de 28.000. Ze staat met deze single weer op nummer 1 in België. Wat ook geweldig is, bij Studio Brussel dan voor de duidelijkheid. Dus, maar dat is zeg maar toch wel toonaangevend. En ze komt naar Nederland in Paradiso gaat ze optreden. Ik zeg het even uit mijn hoofd op 27. 20 februari. Ik heb daar zoveel zin in.
1: Yeah.
0: Ik weiger normaal gesproken om in 020 te komen. Maar in dit geval...
1: Hier maak je een uitzondering voor.
0: Nou, in dit geval maak ik inderdaad met liefde een uitzondering. Dat klopt. Maar ik denk dat ik daar niet enig in ben.
1: Nee, dat snap ik heel goed, ja.
0: Dus ik zit alleen nog even te kijken. Ik moet nog even het album bestellen.
1: Oeh, dat is niet onbelangrijk.
0: Nee, en ik heb ook contact gehad. Want dat is nog wel een dingetje. Wil je nou het album hebben? Mag ik dat vertellen, denk je? Ja, ongetwijfeld. Wil je nou het album hebben, dan heb je wel een probleem. Want je kan hem eigenlijk niet bestellen in Nederland.
1: Oei.
0: Nee, de pre-sale kan je niet in Nederland doen. Dat is nog een. Dat komt dankzij EU-wetgeving. Mogen ze dat niet zomaar doen. Daar heeft dat weer mee te maken. Ja, serieus. Ik heb er contact over gehad met Nicolas, oftewel de manager van Alice May.
1: Ja.
0: En die zei van, ja, weet je, ik doe zelf de verzending, dus geef het even aan mij door.

0: dan komt het wel goed.
1: Ja.
0: Dus het is op zich, ja, dus allemaal weer geregeld. Dus het komt eraan. Maar het is wel even lastig, zeg maar. Dus ik moet zijn adres invullen, dan komt het helemaal in orde.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, nou, anders ik wel. Dus hij komt er op hele korte termijn aan, het album. 23 oktober komt het uit. Dus ik denk dat die 24 oktober hier op de draaitafel ligt. En ik heb zo'n flauw voorgevoel ergens een klein beetje. Hey, ken jij, kom jij wel eens in de kroeg? Nou ja, hoef ik niet aan jou te vragen natuurlijk.
1: Nou, nee, eigenlijk nauwelijks.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, ik dacht dat jij wel zo'n bruine kroegfiguur was eigenlijk.
1: Ja, maar ik kom er niet vaak.
0: Nee. Ja, maar dat komt ook omdat je vaak hier zit natuurlijk. En omdat je met de muziek veel bezig bent.
1: Ik wou net zeggen, vooral met de muziek heel veel bezig ben. Ik denk dat dat voornamelijk...
0: Maar als je nou een beetje gaat kijken, bruine kroeg, wat denk jij daar dan bij?
1: Gezellig. Dan denk ik met vrienden op pad. Mm-hmm. Dan denk ik even over de waan van de dag hebben.
0: Ja.
1: Maar daar meer over hebben op een lollige manier.
0: Ja, een beetje wat vader Abraham vroeger zei. Op de rand van de bierveeltje staat daar je rekening.
1: Nou, inderdaad.
0: Een hardgekookt ei. Dat zong hij ook over, ja.
1: Ja, dat is wel waar, dus, ja.
0: Dat denk je dan aan, hè? Bij zo'n... Bij zo'n echte bruine kroeg. Nou, is het toevallig vandaag, en dat is wel heel grappig... Het is vandaag de dag van de bruine kroeg.
1: Nog een uurtje.
0: Je hebt echt van alles. Ja, nou ja, het is het wel. Je hebt dus van allerlei dingetjes. Je hebt de dag van de mokka cake. Je hebt de dag van de slagroomtaart. Maar je hebt dus ook de dag van de bruine kroeg. Je moet van alles verzinnen. Dus wij gaan binnenkort ook een dag uitroepen, denk ik.
1: Oh ja, laten we dat doen.
0: Wat voor dag het wordt, daar gaan we nog over vergaderen. Maar er bestaat, denk ik straks...
1: De dag die toch niks wordt.
0: Dat vind ik een goeie. Die gaan we inderdaad doen.
1: Die vind ik wel leuk om te introduceren.
0: Nou hebben we in Breda twee ambassadeurs. Dat zijn Sandor en Lasse. Die doen de dag van de bruine kroeg in Breda. Die nemen zij daar als ambassadeurs voor hun rekening. En we hebben iemand op pad gestuurd om daar eens even te gaan kijken. En dat is Maurits.
2: Dat is eigenlijk ontstaan uit het feit dat wij altijd zulke mooie dagen en avonden beleefden in de bruine kroeg. En vaak ook in de bruine kroegen die net wat buiten het centrum lagen. Of wat meer de buurtkroegjes en de wat kroegjes waar je normaal wat minder snel naar binnen gaat. En toen dachten wij, wij gunnen eigenlijk iedereen zo'n mooie avond als die wij daar meemaken. En daarom wilden wij die verhalen die wij daar meemaakten van de kastelein, van de stamgasten, breder delen. En dat doen wij dus op ons kanaal, Kroeggenoten. En die filmpjes delen wij op Instagram en Facebook. En dat loopt verrassend goed, dus heel mooi.
3: De wethouder... wonen, klimaat en energie, maar veel belangrijker voor vandaag de wethouder horeca. Ik vind het ook mooi dat, dat ze tegenwoordig de achternaam matchen met de portefeuille. Joep van Peul. Leuk dat je er bent. Mag ik een groot applaus voor Joep van Peul.
4: Wat maakt een bruine kroeg nou echt bijzonder? Wat maakt het anders dan andere kroegen?
5: Ja, ik heb het net ook in mijn speech proberen te noemen. Het is echt een huiskamer voor zo'n buurt, voor zo'n wijk, voor zo'n dorp. En dat is ontzettend belangrijk in deze maatschappij, dat je gewoon een plek hebt waar iedereen bij elkaar komt.
4: Wat heeft een bruine kroeg nou te bieden wat een normale kroeg niet te bieden heeft? Wat maakt het nou bijzonder?
6: Ja, ik kom graag in een cafeetje zoals dit van Hans. En als wij hier komen, dan gaan wij lekker rond de tafel zitten. Met leeftijdsgenoten, vaak ook met de jeugd. En dan gaan we zitten en dan gaan we gewoon, zoals we op zo'n plat Breda zeggen, slap ouwe hoeren. Je vergeet even al het gezeik om je heen. En het is gewoon lachen, gieren, brullen. Potje bier drinken, een beetje lachen. Een lach en een traan. En dat is wat zo leuk is op de vrijdagmiddag. Gezellig, heerlijk, slap ouwe hoeren.
4: Heb je ook de bruine kroeg in de afgelopen jaren zien veranderen?
7: Nou, toen ik hierheen kwam, had ik meer ouder publiek. Hier uit de wijk. Ik heb natuurlijk een buurtfunctie. Er zijn veel jongelui komen wonen. En gelukkig weten die ook de weg hier naartoe. En zoals iedereen weet, ja, helaas, discotheken die gaan sluiten. De grootste die gaan allemaal weg. En de bruine kroegen, als je het een beetje normaal doet, dan blijft dat bestaan.
2: Nou, het heeft ook echt een hele mooie functie, komen we achter. Dus echt de sociale functie, dat het buurtkroeg-idee, mensen letten op elkaar. En zeker in deze tijd waarin online bijvoorbeeld heel veel gescholden wordt en gehaat wordt, is het eigenlijk supermooi dat de plekken waar die bruine kroegen zijn, dat mensen daar bij elkaar komen ten eerste. Dus de advocaat zit naast de bouwvakker. En met een glas bier heb je het met elkaar erover. En dat voelt toch een stuk meer als samenhorigheid in deze tijden. Dus het voelt heel...

0: Jezus, wat een goede plaat. Ja, sorry, die moest even. Jesus, he knows me. Genesis, hoorde je. Stond al in de Bijbel, hè? Genesis.
1: Daarover gesproken, ik zat vanmorgen gewoon nog in de kerk, notabene.
0: Nou, hier.
1: Heb ik de pastor van... kerk hier, de Sint-Jans-basiliek. Is dat?
0: Ja, jij bent wezen toeteren hier.
1: Ik ben wezen toeteren in de Sint-Jans-basiliek. Kijk,
0: hoe was dat?
1: Dat was grappig. Ik heb notabene vandaag Abraham gezien. Ik kan met recht zeggen... dat ik vandaag Abraham gezien heb.
0: Nou, dat is ongelooflijk.
1: Ik weet in ieder geval waar hij de mosterd haalt.
0: Nou, waar dan?
1: Nou ja, dat ga ik jou niet vertellen.
0: Oké.
1: Okay. Nee, dat, maar dan moet je toch echt... Ja, jij was toch al 50?
0: Dat je dit nou op zender vertelt ook echt. Dat is echt ongelooflijk, hè?
1: Ja, en er klopt ook geen zak van. Dat is leuk, hè?
0: Nou ja, of dat het waar is of niet, laten we het midden. Hé, hey, dat is ook een goeie.
1: Dat zou je ook kunnen doen, inderdaad.
0: Ja, ik weet niet of het waar is, ik weet niet of het niet waar is. Maar dat is aan eigen invulling.
1: Maar, dat is aan eigen invulling, inderdaad.
0: Maar zonder gekke...
1: In ieder geval op sterven na dood. Maar
0: dat was ik al heel lang, dus dat scheelde me erg. Hé, we zitten er bijna doorheen. Het is ongelooflijk, maar we zijn er bijna klaar mee.
1: Ja.
0: Eigenlijk zijn we er al klaar mee, officieel.
1: Nou, ik wou net zeggen, al 3 uur geleden, hoor.
0: Ja, dus ik denk dat we zo langzamerhand afscheid gaan nemen.
1: Ja? Nou, zeg maar dag.
0: Nou, bijna dag. Want zometeen dan is die weer hier. De enige man die een platenkoffer meeneemt. En daar maar heel af en toe een plaat uithaalt. Want de rest doet hij allemaal van cd tegenwoordig. Het is echt bizar. En heeft een hele grote platenkoffer bij zich. Heb je dat nooit gezien?
1: Nee.
0: Nou, serieus waar. Grote platenkoffer en alles. Iedereen, hij heeft het nog niet door. Maar iedereen doet dat met stickies. Hij loopt dan, zeg maar, in dit geval niet met stickies. Hij loopt nog met cd'tjes. Maar
1: nou,
0: vooruit.
1: Ik ben dan eigenlijk heel benieuwd of dat hij dan niet stiekem daar gewoon nog USB'tjes in heeft zitten en dat hij die erin propt.
0: Dat heb ik niet gezien.
1: Nee, daarom. Dat weet ik.
0: Misschien is dat nog wel het verhaal. Dat zou nog wel kunnen.
1: Ik of niet, maar
0: nee, dat vind ik een goeie van jou, inderdaad. Ja, Erwin van der Brink komt eraan met zijn On Fire Radio Show. En daarna is ze hier. En wat voor habijt heeft ze aan? Jij bent net daar geweest, dus jij weet het.
1: Ik wou net zeggen, ze heeft een oranje habijt aan. Waarom? Geen idee.
0: Een oranje habijt?
1: Ja.
0: Vanwege de oranje mars?
1: Ik weet het niet.
0: Ik vind het een goede reden, zou ik het vinden. Maar over wie hebben we het? Nou ja, DJ non-stop. De enige non die ze allemaal op een rijtje heeft. Volgende week gaan we het weer proberen. Dan doen we het weer van

0: Oké, okay, jongens, van mij mogen jullie nu stoppen.
1: Doei!
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Koolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Koolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu. Are you ready?

Classic.

0: Zo, dat is lekker beginnen zeg. Een aantal jaar geleden was deze plaat heel vaak te horen in On Fire. Dan word je al snel een On Fire classic natuurlijk. Hij is nog steeds weer hyperactief. En hier eentje uit zijn gloriedagen wat mij betreft aan het begin van deze On Fire. Oliver Heldens samen met de Sean Frank waren dat hier. En dat heerlijke Shades of Grey. Going on the air. 5, 4, 3,
1: 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van Faithless, Fat Bianco, Stani Abram, maar ook Don Diablo, Kreider, Oxia en nog veel meer met andere woorden. Ja, een nieuwe On Fire radio show is begonnen en wij zeggen hallo oktober. Hoe is het? De tiende maand van het jaar is alweer begonnen, man. Echt.
1: Erwin van der Bleek is on fire.
0: En ik heb ze liggen voor je. De vetste nieuwe releases in een gloednieuwe On Fire Radio Show. Marshall Jefferson, hij is heel actueel de afgelopen weken. Nu is er een waanzinnige remix gemaakt van zijn Uber Classic. Marshall Jefferson, aan het begin van On Fire. Dit is Move Your Body, de remix is van

28 graden in het land, dus hoeven we hier ons zeker niet voor te schamen. Fat Bianco met Summertime, wat een heerlijke track is dat. De 100ste release op het Stork label uit Den Haag. Ook nog Angelo Ferreri in On Fire met Slam Jack en Kreider. Dat is de plaat die pas op de 16e uit gaat komen. En die hoorde je hier in On Fire, Set Me Free, zo heet hij. Elk weekend knallend feest, dit is die On Fire Radio Show. Met een classic in een nieuwe versie. Dit is Oxia, samen met Aris Carter. De nieuwe versie van Domino hoor je nu in On Fire.

Zeppelin, Faithless, is onder handen genomen door niemand minder dan Adam Beyer. Hij maakte deze remix van We Come One. Wij worden er blij van. Ook nog GABA en I Have To. En een nieuwe versie van die knijter van Oxia. Samen met Aris Gardner, Domino, hoorde je hier in The On Fire Radio Show. Wil je reageren? Zend ons rustig een mailtje. onfireradioshow@gmail.com is waar het heen moet. onfireradioshow@gmail.com. Het is weekend en wij vieren dat voluit in The On Fire Radio Show. Max Daal zometeen hier, maar eerst deze. Weer een nieuwe van Kasim. En deze mag er zeker zijn. Dit is Your Lovin' in On Fire.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Ze waren met z'n drieën en ze komen uit Zweden. Ja, zeker. In de tens en in de zero's hadden zij een rij met hits, man. Helemaal niet normaal meer. Ik vind dit nog steeds een van de beste van ze. Swedish House Mafia. Aan het begin van het tweede uur van On Fire. Je hoorde One.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: Nieuwe muziek in het eerste weekend van oktober van Faithless. Fred Bianco, Stanny Abram en Don Diablo, maar ook Kreider en Oxia en nog veel meer met andere woorden. Je zit er gewoon weer warmpjes bij in het eerste weekend van oktober.
1: On Fire!
0: Welkom, het tweede uur van die On Fire Radio Show is aan. Ik heb er nog een uurtje voor je liggen. De vetste nieuwe releases en heel wat primeurtjes.

Manuel Ventresca is dat hier in On Fire. Dreaming with Music. Ik vind het echt een prachtige plaat. Rick Silva hoorde je daarvoor. Zijn nieuwe heet Shakers and the Movers. En Don Diablo ook nog met 9MM. Die sample hadden we vaker gehoord. En dat is echt een leuk plaatje, man, vind ik. Dit is de On Fire Radio Show. We vieren het weekend met de nieuwste muziek. Zometeen hier nieuw werk van Jax Opolis. Dat is echt een hele vette plaat. Eerst moet je deze even hebben gehoord. Mumstepper samen met Hot Mood. Hier is Deeper Still.

The On Fire Radio Show, bijna voor het eerste weekend van oktober. En je kan er veel meer horen van ons via soundcloud.com/Erwin van den Bliek. Dat is soundcloud.com/Erwin van den Bliek. Een David Guetta, zo meteen hier nog. Op de mainstage, een Aad ga je zo meteen ook nog horen. En dit is Michael Dixon. Waanzinnig plaat, die heet 6-7. Ik wens jou een lekker weekend verder. Volgende week meer On Fire.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: There's a place in this old town.

Ik werd wakker op een doodnormale dag. Moest iets ophalen, afmaken. Verder zat ik in gedachten bij de serie die ik keek. Het plannen van vakantie bij de toets die ik had. Stiekem drinken in het park en bij jou. Ik was boos, want je voerde me op. Wilde naar vrienden, had geen tijd om te horen hoe het hoort. Dus toen je ging, zei ik gehaast gedag en liep ik door. Een paar uur later ging die telefoon. Ik vergat de wereld vergat mij. De pijn die ik toen voelde, die kent geen tijd. Jaren later, zou zoveel willen zeggen en geven. En echt, had ik het maar geweten.

Elke dag denk ik aan hoe goed je was. Aan het feit dat ik dankzij jou nooit zorgen had. En één ding dat ik die middag heb geleerd. Iedereen die gaat, alleen je weet nog niet wanneer. Maar voor de zekerheid, in de naam van delen van geluk. Toon je dankbaarheid en maak je geen seconde druk om zaken als ambitie.

het duwen dus. Vertrouw me als ik zeg, zet hem even langs de weg. Stop even met die race en kijk naar wie je hebt. Je was alles voor me en nu ben je weg. Had ik het maar gezegd.

lijken. Ik had nog één woord nodig voor je einde. Had ik het maar gezegd, maar die kans ga ik niet krijgen. Dus zeg ik het maar nu, voor het geval je mee kan kijken. Als ik had geweten dat dat het laatste was, wat je van me zien zou, dan nam ik afscheid met een lach. En als ik had geweten dat ik nog één woord voor jou had, oh, dan had ik jou bedankt.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
2: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
3: What?

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Bonnet.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. In de Reinierstraat is een schuur volledig afgebrand. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur blussen. De schuur kon niet meer gered worden. Er waren meerdere politie-eenheden aanwezig. Zij hebben onderzoek gedaan naar de brand. Er raakte niemand gewond. Breda gaat samen met de provincie en drie andere gemeenten het EK wielrennen van 2028 naar de stad halen. Met het kampioenschap krijgt Brabant het grootste wielrenevenement van Europa op bezoek. Het moet niet alleen een sportief evenement worden, het moet ook een impuls geven aan de lokale bedrijven. Het Chassé Theater heeft als eerste van Nederland een Changing Places toilet geplaatst. De ruimte is meer dan alleen een toilet. Het biedt een tillift, een in hoogte verstelbaar toilet, wastafel, aankleedtafel en extra manoeuvreerruimte. Hiermee hoopt het theater steeds vaker ook mensen met een beperking te kunnen verwelkomen. Wil je gebruik maken van de ruimte, dan hoef je niet per se een voorstelling te bezoeken. Daarmee wordt het toilet ook beschikbaar voor centrumbezoekers. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: case you missed it.
1: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda.